0: Jansen in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Zos.
1: Radio en TV voor Steenwijkerland. Steenwijkerland. Dit is RTV Slos.
2: Voor te veel mensen in een lift of streekbus. Of gewoon een kamer. Voor de krans van melkwegen, sluiers, nevels en hun zwarte gaten. Voor mijn eigen brein een stuk of wat insecten. Vrouwen, hun stemmingen en stemmen. Voor kokend water, vliezen, scharen, ademhaling. Voor de meeste onbenulligheden. Groot en groter. Voor de ontijd van mijn ouders. Toen vanaf kansels en kazuivels men met hel en smalle poorten dreigde.

de toekomst, het verleden en voor wat die met z'n tweeën stiekem met elkaar bespreken. Voor wat hebben ze in petto, voor de poppen waar ze roekeloos en harteloos mee spelen. Voor het water dat blijft stijgen, voor de stilte, voor de vloed. Voor het bloed aan onze handen, voor het plastic in ons bloed.

wie we zijn. Voor de angsten van een ander, maar vooral voor waar die angsten toe gaan leiden. Durf bijna niet te kijken, durf bijna niet naar buiten. Alsof daarmee dan het lot is te vermijden. Of de toekomst af te leiden, of te doen laten vergeten wat de plannen voor je zijn. En alsof die dan verdwijnen, alsof bang zijn voor het ergste.

Voor dromen en demonen. Voor uitsluiting en vrijwel alle onbekenden. Voor de elementen. Voor volk en vaderland, voor grote dromen, voor de deurbel en voor straf. Voor gepatenteerde gekken, sommige familie.

voor gedachten? Andermans of eigen? Sporen, hoogte, tekens, diepte. Alles wat aan taal ontsnapt. Vermoedens van om het even. Voor God toch nog, voor mijn hartslag. Voor alles altijd bang geweest.

met oogkleppen en honden trouw. Voor alles altijd bang geweest. Voor alles bang geweest. Voor alles altijd bang geweest. Voor alles bang geweest. Voor alles altijd bang geweest.

0: zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: zijn. Ik heb wel een beetje heimwee, hoor.
1: Ah, heb je heimwee dan? Ah, nog een weekje op drie in onze kip. En het is alweer voorbij.
0: Mooi.

0: zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Jessen in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Zos.
1: Radio en TV voor Steenwijkerland. Dit is RTV Slos.

0: De nieuwste Nederlandstalige muziek. In de muziekkoepel bij RTV Slos.
1: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.
2: Ik ken mijn hoofd.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Goud van oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.
1: Testing, testing, one, two, testing, one, two. In

0: RTV Klos met het nieuws.
1: Morgenochtend met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
2: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
1: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
3: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
1: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: 105.4 FM. FM.
1: Minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: zegt de grootvader van Prins. En hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en je met een wezenloos gijskostuum komt.

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
3: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studieschuld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
2: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
4: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
2: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

rtvslos.nl. RTVslos.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
3: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
2: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
4: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
2: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
5: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

website voor actuele info. www.rtvslos.nl. RTVslos.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Blijf luisteren naar de radio en zet die tv eens uit.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
6: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
7: Geert en Marieke.
6: Ja, dat is echt genieten van de allerbovenste planken.
8: We gaan beginnen. Was ik zo aan toe?
9: Anders wij wel.

0: In ver weg is dan de United States of dinges wekenlang op nummer 1 al.
1: Ja.
0: Ik denk dat gaat hier ook wel gebeuren, maar op een of andere manier... Nee, nog net niet.
1: Nou, maar hij doet het wel heel goed.
0: Ja.
1: Niet voor niks dat wij natuurlijk... dat we er voor de tweede keer mee starten. Dat
0: jawel, maar het is wel zo, wanneer het nummer op de radio is... zet iedereen hem harder.
1: Ja, dat is waar.
0: En je blijft mee en...
1: Het blijft ook in je hoofd zitten.
0: Choosing Texas, Ella Langley. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey, ik heb een beetje een kriebelen.
1: Wil je een slokje thee van mij?
0: Ik heb wel water, meisje. Hoe is het weer?
1: Ja, goed.
0: En hoe was je week?
1: Nou, ik had een goede week. Het was de week van... wat heb ik allemaal gedaan? Ik heb weer gewerkt. Dat is wel het allerbelangrijkste, wat ook hartstikke leuk was. Het was de week van de schoolfotograaf. Het was de week van de kapper. Het was de week van de fysiotherapeut. Het was de week van op visite bij verschillende mensen. Het was de week van de infoloop in de avond op de basisschool. Dat zo'n beetje. Het was de week van de tandarts. Ja, het was allemaal in één week.
0: En dan vertel eens op de basisschool hoe het gaat met je zoon.
1: Nou, nee, het was meer zo'n... mijn man zit in de OR, die is voorzitter van de OR. En dan moet hij, zeg maar... Het is dan vooral voor het begin van het nieuwe schooljaar... Dat vooral de nieuwe ouders weer... van, nou, waar staat de school voor? Wat doet de school? Wat is er allemaal? Heb je nog belang bij om in de OR of de MR te gaan? Dat soort dingetjes.
0: Oké.
1: Okay. Nou, dus dat, ja.
0: Nou,
1: En jouw week?
0: Ja, een beetje rustig eerlijk gezegd. Het was natuurlijk de week van de nazomer. 25 graden. Dat ik heb heel erg veel gefietst. Ja, en we hebben weer wat meegemaakt natuurlijk. De 29e afgelopen maand. De warmste 29 september ooit.
1: Ja, dat is toch al even een uniek momentje.
0: Dan kunnen toch heel veel mensen... dat maken wij alleen mee.
1: Ja, dat is waar.
0: In 2026.
1: Ja.
0: Nou, dat was de week van allerlei apparatuur die ermee stopt hier.
1: Wij zitten hier in een iets oudere studio, maar dat maakt helemaal niet uit. Nee. Ondertussen hebben we het nummer waar we net mee zijn gestart al 4 keer geluisterd hier. Dus ik ben blij dat we naar de rock'n'roll gaan.
0: We zitten maar op één kanaal zo nu en dan en daar worden wij dan niet vrolijk van. Wat ga je nu? Waar gaan we
1: zullen we naar de rock'n'roll?
0: Yo!

0: Shake That Sugar Tree. En zo heet het eigenlijk ook. Normaal duurt een rock'n'roll nummer ongeveer 2 minuten, iets meer.
1: Ja.
0: Deze 4:20. Wie waren dat? De Dead Man's Cadillac.
1: En, ja, leuk. Hoe vind je het ook weer?
0: Ja, nou, ik heb ooit een keer op Facebook een rock'n'roll nummer aangeklikt. En dan denken ze plotseling dat je overal lid van moet worden en zo. En daardoor kreeg ik op een of andere manier dit nummer. Nou, luister en
1: wat
0: huiveren.
1: Is dit? Wat is dit? Ja.
0: Niet één.
1: Nee, niet één, nee.
0: Vertel.
1: Er zijn er heel veel jarig.
0: Ja.
1: Ja, weet je, ik was het eerlijk gezegd vergeten. Maar wij hebben elke week een lijst waar jij alles heel goed opzet.
0: Nou.
1: En rond de kerstdagen staat er dan een kerstbal. Rond de oud en nieuw een vuurpijl. En vandaag stond er een poes getekend. Precies zoals jij altijd een poes tekent.
0: Ja, maar dat heb ik van mijn oude
1: heer. Met de staart aan de voorkant. Dat is echt de poes die ik me herinner zoals jij hem tekent. En waarvoor heb je die getekend?
0: Omdat het dierendag is.
1: Dierendag is.
0: En we hebben wat met dieren vandaag, hè? Vertel.
1: Ja, ik zag een heel leuk bericht donderdag in de krant. En dat is in Blokzijl gebeurd, want daar heb je koe Antje. En koe Antje die heeft 3 kalveren ter wereld gebracht. Dit is een hele bijzondere gebeurtenis. En het is allemaal gebeurd op het melkveebedrijf van Bert en Juliette de Boer aan de Duinweg in Blokzijl. Het gaat om 2 stierkalveren en een vaarskalf. Had jij daar wel eens van gehoord? Ja. Nou, wat maakt het nou extra bijzonder dat de 3 kalveren levend zijn geboren en het goed maken? Dat is een kans van 1 op 10.000 dat gebeurt.
0: Een drieling bij de koe.
1: Ja. En dat ze alle 3 leven.
0: Nou,
1: dat is toch fantastisch? Ik denk dat gaan we vertellen.
0: Voor alle dieren vandaag dan, zeg hartelijk gefeliciteerd. Nog een heel klein stukje dan, André van Duijmen.
1: Ja, even iets met koeien.

0: Een test. My luck. Ik denk een beetje disco. Hè? 2026, dat moet nog kunnen.
1: Kan prima, zeker. Zeg, hoewel het buiten eigenlijk nog helemaal geen herfst lijkt... Nee. Wil ik wel een herfstmarkt aankondigen.
0: Het is bij jou in huis al weken.
1: Ja, bij mij is het heel lang herfst, dus dat is heel gezellig. Het voortgezet onderwijs in Steenwijkerland... die organiseert namelijk een heerlijke herfstmarkt, zo staat er in de krant. Die wordt geheel verzorgd door de leerlingen van het praktijkonderwijs... van de RSG Tromp Meesters. En dat is dan aan de Stationstraat in dit geval.
0: Ik heb wel eens gehoord dat ze daar in het voorjaar dat doen met die bloemetjes.
1: Ja, maar dus ook in de herfst.
0: Vertel.
1: Nou ja, nu kun je weer bloemetjes en plantjes... halen. Althans, geen bloemetjes, maar wel plantjes. Voor een heerlijke groene winter kun je dus onder andere winterviolen halen.
0: Maar wat is het verschil tussen bloemetjes en plantjes?
1: Ja, weet ik heb geen idee.
0: Nee, maar ik bedoel in de voorjaar. Nou, dat is allemaal geraniums en allemaal.
1: Ja, nou, die hebben ze nu niet. Kijk, nu hebben ze dus winterviolen, vaste planten, siergrassen, varens en kamerplanten. Daarnaast staat er natuurlijk koffie met wat lekkers klaar. Je mag ook nog eens je kinderen meenemen. Dat is toch fijn dat ze dat erbij zetten. Van 1 tot 3 wordt er ook nog eens een workshop klimmen verzorgd. Nou, dat is toch hartstikke leuk.
0: Kortom, voor iedereen wat.
1: Voor iedereen die van planten houdt... kun je woensdag 7 oktober naar de Stationstraat.
0: En voor iedereen die van vrolijke muziek houdt...
1: zet hem nu wat harder.
0: De après-ski-mix, want ik hoor alweer allerlei...

0: bestaan nog steeds. De Harmonious House Band. En dan de après-ski mix uitvoering.
1: Nou, die zijn er toch al lang.
0: Van Sweet, ja, die zijn er zeker al lang, ja.
1: Jeetje, Mina.
0: Wat had je over kerst al?
1: Nou ja, vorige week vroeg ik om een kerstliedje, want ik had een kerstbericht. En ik denk, dat doe ik gewoon nog een keer. Ja, heerlijk. Maar dit keer gaan we naar Westerveld.
0: Het is nog maar oktober, hè?
1: Ja, maakt helemaal niet uit.
0: Het is nog maar 4 oktober, week 41. Het duurt nog een tijdje.
1: Nou, maakt helemaal niet uit, hoor. In Westerveld zitten ze al een beetje in de kerstsfeer. Want nadat vorig jaar natuurlijk Dwingelo met de Passion er was... Is de gemeente Westerveld opnieuw gastheer van een nationaal televisiespectakel. Op zondag 20 december wordt namelijk de muzikale kerstvertelling Scrooge live uitgezonden vanuit Diever. En Omroep Max die is nog op zoek naar figuranten. En daarom dacht ik, dit ga ik vertellen. Want de tv-uitzending Scrooge Live is gebaseerd op het beroemde boek van Charles Dickens, A Christmas Carol, maar daarin het verhaal van Scrooge. Deze gierige zakenman, dat wist ik helemaal niet, die komt steeds verder van de mensen omheen te staan, er vanaf te staan. En in een bijzondere nacht wordt hij bezocht door 3 geesten. En zij laten hem verleden, heden en mogelijke toekomst zien. Nou, daar zoeken ze dus nog figuranten voor. Dus lijkt je dit nou hartstikke leuk en ben je enthousiast? Wil je op tv komen?
0: Nee,
1: dan
0: niet.
1: Kun je gewoon jezelf aanmelden.
0: Het komt allemaal goed, hoor, met die Scrooge op het eind.
1: Ja, dat weet ik ook. Maar het is toch leuk. Ja. En nou ja, heb je daar nou gewoon passie voor? Denk je van, nou, dit wil ik, heb ik altijd al gewild.
0: Nou.
1: Moet je even via Omroep Max Scrooge Live gaan zoeken op internet. En dan kun je gewoon aanmelden als figurant.
0: Ik neem een pijnstiller. Maar wel een mooie pijnstiller. Nieuwe van Suzanne.

0: vanmorgen, nee, eergisteren uitgekomen. De nieuwe, het nieuwe album volgens mij van Suzanne en Freek.
1: Ja, dat
0: en
1: dit is ook zo.
0: Dit is de single. Dat is toch wel een betere pijnstiller dan een paracetamolletje, dit of niet?
1: Hè? Ja, dit is een heel mooie pijnstiller.
0: Suzanne en Freek, de laatste. We gaan naar vinyl.
1: Ja. Leuk. We gaan naar een nummer wat geschreven en geproduceerd is door een Amerikaanse muzikant. Het is in 1984 al gebeurd en het komt uit de film The Woman in Red. Het nummer gaat simpelweg over iemand die iemand opbelt om te vertellen dat hij van de houdt.
0: En dat het geen nieuwjaarsdag is.
1: Nee, en wat zelfs de meest onbelangrijke dag uit ieders leven speciaal maakt. We gaan luisteren naar Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.

0: oude, oude deze. Stevie Wonder, Boven Wonder en I Just Call.
1: Dat einde ook, dat is echt zo'n einde, hoe elke Kees Casio een liedje eindigt.
0: Mooi is het dan.
1: Geweldig.
0: Even kijken, 105.4 FM en de frequenties van Radio Centraal. Het is tijd voor het Steenwijkerland weekend weerbericht. Maar ja, het blijft gewoon mooi weer, hoor. Dit is... dan wel oktober, maar...
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
0: Vandaag verloopt het droog met geregeld zon. En de wind die draait naar een noordelijke richting. En is zwak tot matig. Voor wie dat interesseert. Maar je, voor hetzelfde geld ben je met een bootje op de
1: beurlakken. Dan is het toch erg handig om te weten welke kant je op gaat.
0: Temperatuur 19, 20 graden. Maandag, morgen. Of in de herhaling van dit programma wisselen bewolking en zon elkaar af. Wordt het gemiddeld een graad of 19 met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dinsdag regelmatig zon, blijft het droog. Woensdag wordt de neerslag iets groter. Maar beide dagen zo'n graad of 19, 20. Dus eigenlijk helemaal gewoon niks mis mee.
1: Nou, perfect.
0: Wat had jij nou over de zon, hè?
1: Ja.
0: Kan er gelijk achter.
1: Ja, zeker. Want dus het wordt vandaag dus ook lekker weer. Want heb je nou vanmiddag nog niks te doen... dan kun je naar de jubileumeditie van de Solex Race. Die is gepland...
3: De Solex.
1: Ja, inderdaad.
3: Oh, ik was een jaar of 10.
1: Nou, de Solex Race die is natuurlijk rondom de karren. Het is maar liefst de 25ste keer dat dit evenement plaatsvindt. Ja. Het is eigenlijk de hele weekend al Solex treffen en race in de bassen en tukken. Dus het is de hele weekend al gaat het al los daar. Maar deelnemers van verschillende klassen die kunnen zich bij de karren opgeven vanmiddag tot 11:30. En om 13:00 is er een spectaculaire opening gevolgd. En daarna komen de eerste races rondom de karren. Dat is gewoon zo'n rondje en dan racen ze gewoon...
0: Het stelt niks voor, maar het is schitterend mooi en gezellig.
1: Nou, wat er natuurlijk ook weer wordt gekozen is het wrak van de weg. En er is een grandioze verloting. En er komen ook nog allemaal optredens van het Evil Knievel Solex Stunt Team.
0: Evil Knievel.
1: Oh, Evil Knievel. Nou, en na afloop is er ook nog een rennersbal met een optreden van Buddy.
0: Nou,
1: ja.
0: Wat wil je nog
1: die sluiten het muzikaal af.
0: En wij sluiten dit bericht dan af met wat we wel altijd doen naar het weerbericht.
1: Ja, ik zeg het elke week verkeerd. Ik weet niet hoe ik daarop kom. Of iets met dialect.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ze bestaan nog steeds. Boy Voitan. Met Hans Keuper. Ken je dit nummer wel?
1: Nou, ik ken Boy Voitan wel, maar dit nummer dat ken ik nu nog niet.
0: Weet je wat Boy Voitan betekent?
1: Nee.
0: Jongen, het is maar wat.
1: Oh. Is
0: het
1: instrumentaal?
0: Nee, het is niet instrumentaal, maar dat heeft zo'n lekker lange intro. Het hele plaatje duurt meer dan 5 minuten, dus ik weet niet of...
1: Nou, tot volgende week.
0: En ze bestaan al sinds 1989. Het is maar even dat je het weet.
1: Ze zijn wel gezellig.
0: Zo is dat.

0: Nooit toch met Bierman. Dan eventjes opnieuw onze nieuws, Joen. Ik heb wat van die korte nieuwsberichten.
1: Ja, kom maar door.
0: Steenwijk nog altijd kampioen in goedkoop tanken. De 5 goedkoopste tankstations van Overijssel... die staan allemaal in Steenwijk.
1: Daar hebben we wel echt mazzel mee natuurlijk.
0: Jawel, het tanken hier in Steenwijk is bijna €2,27. Wat denk je dat het elders kost?
1: €3,40.
0: Nee. €2,73.
1: Oh ja, ik heb echt. Dit vraag je echt aan de verkeerde. Ja. Ik heb echt geen idee.
0: Nee.
1: Ik kijk daar nooit naar.
0: Je denkt
1: ik
0: nog.
1: Zei dat laatst nog tegen jou. Als ze op die borden zetten dat een liter benzine ineens €4,50 kost, dan zou ik dat pas zien als ik moet afrekenen.
0: En dan de buurtvereniging of vriendengroepen in Steenwijkerland die de komende jaarwisseling geen vuurwerkshow mogen gaan organiseren. Dat kan een nadelig effect hebben deze keer. Dan gaan mensen op zoek naar alternatieven waar je geen zicht op hebt. En dat stelt Guido Boksen, die is organisator van de jaarlijkse vuurwerkshow op het evenemententerrein aan de Monnikenweg in Sint-Jansklooster. En net als in Tuk mag ook deze show volgens de gemeente Steenwijkerland
1: niet doorgaan. Nee.
0: Beetje jammer toch, of niet?
1: Ja, dat is inderdaad heel jammer, ja.
0: En binnen nu en 2 jaar, lees ik hier, zou er een concreet plan moeten zijn voor de plaatsing van 1 hoge windturbine aan de noordkant van bedrijventerrein Groot Vlaat. Dat wil Steenergy Steenwijk, die wil dat graag, ja. Dat is een, hoe heet dat, de voorzitter van... Ik weet wel wat het is natuurlijk. Het is een energiemaatschappij van Steenwijk, maar ik ben de berichten eventjes kwijt.
1: Oh, maakt helemaal
0: in ieder geval Jurjen Helfrieg van deze coöperatie Steenergy, die zegt dat.
1: Oké. Okay.
0: Een toren tussen de 60 en de 200 meter hoog.
1: Nee joh,
0: jawel.
1: Zo groot.
0: Dus ongeveer 2 keer zo hoog als de Steenwijker toren.
1: Hé, kan dat?
0: Ja, dat blijkt ja.
1: Wow, nou ik ben heel benieuwd.
0: Nog een klein berichtje van jou dan?
1: Ja, ik heb er zelfs 2, kan dat ook nog? Eerst wil ik even naar zaterdag 24 oktober, want dan organiseert het gemeentearchief de jaarlijkse dag van de geschiedenis. En dit is dit bij Buitengoed Vredezien. Dit jaar is het thema lichaam en geest. En dan ontdek je onder andere het verhaal achter Vredezien, duik je in de geschiedenis van de plattelands, vrouwenbeweging en geniet je van de historische Franse hofdansen. En je kan natuurlijk ook nog altijd wandelen door het prachtige landschap van Buitengoed. Dus dat is altijd lekker. En daarnaast heb ik nog een berichtje. Want Steenwijkerland gaat voor groen en klimaatbestendig, zeggen ze altijd. Ja. En daarom doen we ook ieder jaar mee aan het NK Tegelwippen.
0: Oké, bij jou in de achtertuin.
1: Bij mij in de achtertuin. De landelijke wedstrijd om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. Nou, daar ben ik helemaal voor. Doe je mee, dan halen ze de tegels gratis bij je thuis op. Nou. De tegeltaxi rijdt op donderdag 22 en vrijdag 23 oktober door de gemeente.
0: Nou, wat weet je nog meer?

0: Way Too Late. Leonie was dat, de nieuwe single. Ik had nog nooit van het meisje gehoord, maar heeft in ieder geval een prima single. En we gaan naar de Ezen.
1: Ja, ik zie het.
0: Ja? Luister.
1: Ja, ik heb er...

0: Marco Bisschop is aan.
1: Oh,
0: weet je
1: dit? Ja, ik was aan het twijfelen. Ja, ja, ja. Ik had hem wel in mijn hoofd.
0: Uit de musical die ooit gedaan is over en door ESV. Ja. Maar wat heb jij?
2: Nou, er is een lezing over de ESE. De historische vereniging IJsselham die organiseert op dinsdag 6 oktober... dat is dus al snel, een lezing over landgoed Heerlijkheid ESE. En wat zijn wij daar veel geweest, hè, pap, vroeger?
0: Jazeker, ja, want daar woonde mijn schoonvader, mijn schoonmoeder. Dus we waren daar iedere zondag en nog wel veel vaker.
2: Ja, heel vaak. Ik heb daar heel veel gespeeld, gewerkt, geslapen... logeerpartijen, noem maar op. En van de week fietste ik er een keer doorheen. En toen ben ik even langs het huis gefietst... van opa en oma.
0: De oude
2: maar
0: oorlog,
2: dat is en niet meer het huis van opa en oma.
0: Nee.
2: Alleen het was wel even leuk om weer te zien. En er ligt een steen voor en er staat op de Oude Oost. Dus het is nog wel een herinnering aan opa. Dat vond ik echt heel leuk. Die mensen zullen wel gedacht hebben, wie staat daar voor ons huis te kijken. Maar dat was ik dus. Maar goed, de lezing die wordt verzorgd door Harry Bouwman. Hij heeft zo'n 10 jaar geleden een landschapsbiografie geschreven... met de cultuur historische waarden van landgoed Ezen. Bouwman heeft die voor onderzoek uitgevoerd en beschrijft en vertelt... over de ontwikkeling van het landschap. Het landgoed Heerlijkheid de Ezen is sinds 1923 eigendom van de familie van Karnebeek.
0: Mm-hmm.
2: En dit bezit is ongeveer 800 hectare groot.
0: Zo.
2: En kent markante gebouwen zoals het slotje, het karakteristieke houten landhuis en de grote schuur.
0: Juist. Dus, daar mag je nog langs fietsen volgens mij, maar lang niet meer overal daar.
2: Nee, lang niet meer overal.
0: Het is afgesloten in verband met vandalisme of gewoon omdat ze het voor zichzelf...
2: Ja, dus denk ik meer gewoon privébezit en daar houden ze lekker van.
0: Okay.
2: Ja. Dus, maar goed, ben je geïnteresseerd? Bijeenkomst is dus dinsdag 6 oktober in MFC Dalzicht in Oldemarkt.
0: Raar.
2: Ja, dat is dan wel weer bijzonder.
0: Ja, maar Eerstveen heeft natuurlijk ook geen dorpshuis.
2: Nee.
0: Men lult daar al jaren over, maar dit komt er vast niet van.
2: Nee, ik denk dat het... Ze verwachten denk ik veel mensen, want anders hadden ze natuurlijk wel de ontmoeting kunnen nemen. Ja. Maar dat is misschien wat te klein.
0: Ja, denk het wel.
2: De toegang is geheel gratis, vanaf 8 uur.
0: Oké, praat je uit die tijd dan maar.
2: Nou, kom maar op.
0: Ken je dit nog?
2: Ja.
0: Je was dat in het Engels, in het Nederlands en volgens mij ook in het Zweeds of zo. Ik heb het over de Bobby Song. And let it swing!

0: de Bobby Sox. Al deden ze mee aan het Eurovisie Songfestival. Jaren geleden.
1: De keuze van Marieke.
2: Ja, en gezellig.
0: Voorafgaand nog een klein kort
2: berichtje. Een klein berichtje, ja.
0: Kort het maar een beetje in, want we hebben weer tijd te weinig, zoals altijd.
2: Nou, van 9 tot en met 11 oktober vindt het jaarlijkse regenboogfestival van Stichting Regenboogsteenwijkerland plaats. Met het thema Zichtbaar en Verbonden vraagt de stichting aandacht vooral zichtbaarheid, inclusie, ontmoeting en mogelijkheid voor iedereen om zichzelf te kunnen zijn. Dit jaar heeft het festival een extra feestelijk karakter, want Stichting Regenboogsteenwijkerland bestaat 5 jaar.
0: Gefeliciteerd.
2: Hartstikke goed. Nou, en ik denk, dat kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Nee. Dus daar gaan we een leuk liedje bij nemen. En wat is er nou? Wat past er nou het allerbeste bij? Ik denk dat kan maar één nummer zijn. Natuurlijk Anita Meijer met Why.

0: 1981. Why? Tell me why. We zullen volgende week wat minder berichtjes doen. En wat meer muziek.
1: Ja, dat zeggen we elke week.
0: Ja. Sorry.
1: Nou, maakt het maar niet uit. Maar we moeten natuurlijk nog een liedje draaien.
0: Ja, deze nou. De artiest van de maand. Enig idee?
1: Nou, je hebt het wel verteld vorige week.
0: Ik ben het.
1: Nou weet ik het. Doe maar.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldde het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n drieën ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Call me back. Call me back when you get this, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.
1: De beste muziekmix.
2: De beste muziekmix. Oh.
1: En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: muziek. Jouw muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af. In Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio, het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: De derde schuurverkooproute in Vollenhoven gebeurt allemaal op zaterdag 17 oktober van 10 uur 's morgens door tot 2 uur 's middags. Heb jij ook een volle zolder, een uitpuilende schuur of kasten vol met kleding, speelgoed en spullen die je niet meer gebruikt? Doe dan mee met de derde editie van de gezellige schuurverkooproute Vollenhoven. Op zaterdag 17 oktober, zoals gezegd, van 10 uur 's morgens door tot 2 uur 's middags. Dat is de bedoeling. Iedere deelnemer richt zijn of haar voortuin in. Een oprit of schuur mag natuurlijk ook als verkoopplek. En zet een tafel neer, maak een kledingrek of leg een kleed op de grond en stal je spullen uit. Bezoekers kunnen vervolgens de route volgen langs alle deelnemende adressen. Zo maken we er samen een vrolijke en gezellige marktdag van. Wil je meedoen? Geef je dan uiterlijk op zondag 11 oktober... via de Facebookpagina Schuurverkoop Vollenhoven. Of via een appje bij Marion op het telefoonnummer 06 13 66 26 42. Stuur in een privébericht je naam en adres. Wij plaatsen je dan op de deelnemerslijst van de organisatie. En er volgt dus ook een routebeschrijving voor alle bezoekers. De route komt uiterlijk vrijdag 16 oktober op de Facebookpagina te staan. Na twee geslaagde edities hopen we ook in 2026 weer op veel deelnemers en bezoekers. 17 oktober dus, gewoon in de agenda zetten en ruim je schuur, zolder of kast op voor een gezellig

Groeten uit Wilhelmina hoort is een kunstproject over de koloniën van weldadigheid. Een presentatie van kunstenaar Neeltje ten Westenend. Van zondag 11 tot en met zondag 18 oktober is het koloniekerkje in Wilhelminaoord de plek voor de tentoonstelling Groeten uit Wilhelminaoord. Het is de eerste presentatie van het kunstproject Groeiend Archief van Reconstructie van Neeltje van den Westenend. Groeten uit Wilhelminaoord geeft inzicht in het werkproces van de kunstenaar. Te zien en te horen zijn onder meer een collectie van historische aanzichtkaarten van het Drents Archief, beeldonderzoek voor een videowerk gebaseerd op deze aanzichtkaarten, videobeeld over het landschap en woningen rondom Wilhelminaoord gemaakt vanaf een plateau op een tractor en opnamesessies van een lokaal koor met componist Harry de Wit. Nog even de data van zondag 11 door tot en met zondag 18 oktober. Openingstijden van maandag tot en met zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags en zondags van 1 uur 's middags door tot 5 uur 's middags. Het koloniekerkje vind je aan de Koningin Wilhelminalaan 53 in Wilhelminaoord. Je kunt er trouwens openbaar parkeren, want volg de borden maar P. Lang. Die staan er.

Ricky Postma geeft een lezing over maskers, muren en innerlijke vrijheid. Dat doet ze in Oldenmarkt. De schrijfster is op donderdag 8 oktober aanwezig in de bibliotheek in Oldenmarkt. De aanleiding is het verschijnen van een derde boek van haar, en dat is Zijn streepje voorbij, Maskers en Muren. Tijdens de avond vertelt ze over de verbinding tussen Oosterse filosofie en Westerse psychologie en de manier waarop deze inzichten kunnen helpen om met meer bewustzijn de innerlijke vrijheid te beleven. Tijdens de lezing neemt Postma de bezoekers mee over deze thema's. Ze vertelt over inspiratie achter haar boek. Ze laat zien hoe Oosterse en Westerse inzichten elkaar kunnen aanvullen. En daarbij staat niet alleen het veranderen van jezelf centraal, maar vooral ook het herkennen en loslaten van iets wat niet langer bij je past. De avond vindt dus plaats op 8 oktober, dat is op een donderdag. 19:30, 19:30 is de aanvang in de bibliotheek van Oldenmarkt. Entree is €5, inclusief koffie, thee of iets lekkers erbij. Aanmelden kan natuurlijk via de website van de bibliotheek, en dat is www.mijnbiep.nl.

oktober zijn er activiteiten lezen en schrijven in de bibliotheek van Wolvega. Op vrijdag 23 oktober organiseert de gemeente West-Stellingwerf samen met de bibliotheek, WZOF Humanitas, Firda en de stichting Lezen en Schrijven de activiteitendag Lezen en Schrijven in de bibliotheek. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zijn belangrijk in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij het regelen van zaken, het begrijpen van informatie en het gebruik van digitale diensten. De activiteitendag Lezen en Schrijven is er voor de inwoners die meer willen weten over dit onderwerp en hun basisvaardigheden willen versterken. Ook partners en familieleden van mensen met beperkte leesvaardigheden zijn natuurlijk welkom. Ze kunnen hier meer inzicht krijgen en ontdekken hoe ze hen kunnen ondersteunen. De dag is ook interessant voor professionals die in hun werk te maken hebben met mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Bezoekers kunnen op verschillende manieren ervaren wat het betekent als basisvaardigheden minder vanzelfsprekend zijn. Zo is er een escape caravan waarin de deelnemers opdrachten kunnen uitvoeren en ervaren welke obstakels iemand kan tegenkomen bij lezen en schrijven. Daarnaast zijn er ook films die laten zien welke impact beperkte basisvaardigheden kunnen hebben in het dagelijks leven. Ook kunnen de bezoekers in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Zij delen hun persoonlijke verhalen en vertellen over de ondersteuning die mogelijk is op het gebied van taal en digitale vaardigheden. Ook voor kinderen en ouders is er een apart programma. De bibliotheek geeft praktische tips over taalontwikkeling en voorlezen. Zo wordt spelenderwijs gewerkt aan het versterken van taalvaardigheden binnen gezinnen. De activiteitendag Lezen en Schrijven dus is gratis toegankelijk en vindt plaats op 23 oktober van 13:00 middags tot 20:00 avonds in en rondom de bibliotheek in Wolvega.

zondagse blues en Old Holt Paden met de Sean Webster Band. Maak je klaar voor een gloednieuwe traditie. Vanaf nu wordt de zondag in Old Holt Paden de gezelligste dag van de week. 6 keer per jaar toveren we een authentiek café, de rustende jagerenstad, om tot de ultieme blues hotspot van de regio. En voor de allereerste editie pakken we meteen monumentaal uit. Met een internationale topact van wereldklasse, en wel Sean Webster met zijn hele band. Hij komt uit Sheffield in Engeland. Dit is een mooie kans om een artiest van dit kaliber van dichtbij mee te maken. Er zijn slechts 100 kaarten beschikbaar, dus wees er snel bij. Om de authentieke, intieme cafésfeer in de rustende jager te waarborgen, houden we het ook exclusief. De datum is zondag 11 oktober. Café de Rustende Jager in Old Holt Paden, dat is de locatie. De zaal is open om 12 uur 's middags en de aanvang van het concert 13:30, half 2 dus. De entree is €25. Je kunt bestellen als je een ticket wil, een van de 100 tickets dus, op www.ticketkantoor.nl/shop/Sean Webster.

Vollenhoven maakt zich op om weer een rondje te gaan hardlopen. En niet zomaar, de Veenhozenloop 2026. De zomer loopt op zijn einde. De clinic van Van Blooy Sportadvies is gestart. En de eerste trainingskilometers zijn er weer gemaakt. Kortom, het aftellen naar de Veenhozenloop is alweer begonnen. Gebeurt allemaal, tenminste officieel, op zaterdag 10 oktober. Dan staat Vollenhoven weer in het teken van een van de gezelligste sportieve evenementen van de stad. De routes van zowel 5 als 10 kilometer zijn op een aantal punten aangepast en verbeterd. Met de keuze voor 5 of 10 kilometer is trouwens voor iedere loper een passende uitdaging te vinden. En natuurlijk is er ook dit jaar weer die ene vraag. Welke kleur krijgt het officiële Veenhozen loopshirt dit jaar? En wil jij ook straks een Veenhozen loop t-shirt hebben om door Vollenhoven heen te rennen? Dan kan dat. Inschrijven voor 23 september graag. En dan ontvang je het shirt gratis bij je inschrijving. En je kunt inschrijven op www.veenhozenloop.nl.

De bijeenkomsten van palliatieve zorg in het Parkinson Café voor oktober. Palliatieve zorg richt zich op het behouden van kwaliteit van leven wanneer genezing niet meer mogelijk is. En dan gaat het niet alleen om de laatste levensfase, maar ook over het tijdig bespreken van wensen, behoeften en verwachtingen rondom zorg en behandeling. Een palliatieve verpleegkundige van zorggroep Het Oude en Nieuwe Land is op 6 oktober aanwezig in Zonnekamp aan de Ooyershoeve nummer 1 in Steenwijk. De inloop is vanaf 7 uur 's avonds en de avond duurt tot ongeveer 21 uur, 9 uur dus, op 6 oktober aanstaande. Dezelfde palliatieve verpleegkundige van iCare is ook aanwezig op 28 oktober en wel in wijkcentrum De Koeberg aan het Rembrandtplein in Meppel. De bijeenkomst duurt vanaf ongeveer een uur of 1 's middags door tot een uur of 3 's middags. En dat gebeurt dus op 28 oktober aanstaande.

Er wordt gezocht door het Deltion College naar tech-ambassadeurs in zorg en welzijn. Je medische apparaten bedienen met je app, een robotkat om mee te knuffelen. Zorg- en welzijnsorganisaties zetten zich steeds vaker in om slimme technologie te implementeren voor de cliënten. Het is vaak ook noodzakelijk omdat het personeelstekort in de zorg blijft toenemen. De technologie succesvol toe te passen, dat is de cursus Tech-ambassadeur in zorg en welzijn. Die wordt gegeven vanaf 2027 bij het Deltion College in Zwolle. De cursus richt zich op zorg- en welzijnsprofessionals die binnen hun organisatie een aanjager willen zijn van zorgtechnologie en informatie. Aanmelden voor de cursus Tech-ambassadeur in de zorg en welzijn bij Deltion kan via de website van het Deltion College. Organisaties die belangstelling hebben voor de maatwerkcursus kunnen contact opnemen met Agnes Mulder. Ze is te bereiken via het e-mailadres ajmulder@deltion.nl.

Een hoeraatje, de kinderen- en kledingspeelgoedbeurs Oldenmarkt bestaat 10 jaar. Wil je dit feestelijke jubileum meevieren? Dan kan dat. 10 jaar geleden, toen begon het initiatief van 3 enthousiaste moeders. Het is uitgegroeid tot een gezellige en succesvolle beurs waar duizenden kledingstukken, speelgoed en andere leuke spullen een tweede leven krijgen. En dat wordt graag gevierd, natuurlijk ook met jou. Struin langs de vele tafels vol kinder- en volwassenenkleding, speelgoed, boeken, puzzels, babyartikelen en nog veel meer. Speciaal voor ons jubileum organiseren we, zo zegt de organisatie, een kleurwedstrijd voor kinderen. En de kleurplaat is verkrijgbaar via scholen en via de Facebookpagina van de organisatie. De dagen dat de beurs open is in Oldenmarkt, vrijdag 23 oktober van 19 tot 21 uur, 's avonds dus op de vrijdagavond, en zaterdag 24 oktober van 11 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. En de plaats van handeling is MFC Dalzicht aan de Friese weg nummer 39 in Oldenmarkt.

Kom naar de gratis theatervoorstelling Dromen Vangen. Heb je zin in een inspirerende avond uit? Kom dan op dinsdag 6 oktober naar Positief Gezond Steenwijkerland voor de gratis interactieve theatervoorstelling Dromen Vangen. De voorstelling inspireert, ontroert en laat vooral zien waar gezondheid nu echt om draait. Een heerlijk avondje uit voor iedereen die benieuwd is naar een brede blik op gezondheid. Kijk, lach, leer en doe actief mee. De voorstelling Dromen Vangen gaat over gezondheid. Gezondheid is namelijk niet alleen de afwezigheid van ziekte en klachten. Gezondheid is een totaalplaatje van hoe iemand leeft en zich voelt. De voorstelling laat je op een grappige wijze en een verrassende manier kennismaken en nadenken over positieve gezondheid. De voorstelling is dus gratis toegankelijk, vindt plaats in Rabotheater De Meent in Steenwijk en start om 19:30, 19:30. Rond een uur of 9 s'avonds is het afgelopen en vanaf 7:15 is de inloop met koffie en thee. Een plekje reserveren is wel nodig. Aanmelden voor de theatershow kan via de evenementagenda van www.positiefgezondijsseland.nl of via de theateragenda op de website van Rabotheater De Meente. En let wel, vol is vol.

Jan Bikker spreekt op een openbare bijeenkomst van de ChristenUnie Steenwijkerland. Gebeurt op maandag 12 oktober. Dan komt namelijk de ChristenUnie Steenwijkerland samen voor een bijzondere ledenvergadering met een openbaar gedeelte. In het eerste besloten deel kiezen de leden een nieuw bestuur. Vier betrokken leden staan klaar om de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Bij instemming draagt het huidige bestuur de voorzittershamer ook over aan Bert van Drogen. Ook maken raadslid Geert de Boer en burgerraadsleden Lennart Voogd en Dave Prins kennis met de aanwezigen. Daarnaast nemen we op een passende manier afscheid van de vertrekkende bestuursleden die zich jarenlang hebben ingezet. En tijdens het openbare deel van de avond verwelkomen we Tweede Kamerlid Mirjam Bikker. Zij neemt ons mee in het hart van het sociaal-christelijk denken van de ChristenUnie. Hoe we als beweging verbonden blijven, juist wanneer thema's ingewikkeld zijn en meningen uiteenlopen. Ze laat zien hoe landelijke, provinciale en lokale politiek elkaar versterken en hoe we samen bouwen kunnen aan een hoopvolle politiek die dicht bij de mensen staat. Eerder op die dag bezoekt Mirjam Bikker trouwens twee zorglocaties, eentje in Zwolle en eentje in Steenwijkerland. De vergadering vindt plaats in het baken van de baptistengemeente Steenwijk aan de Kerkstraat nummer 14 in Steenwijk. Het openbare gedeelte start om 8:15 en iedereen is van harte

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is de afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is Rainbow Radio Steenbergerland.
1: Een hele goede avond en van harte welkom bij deze zomerse uitzending van Rainbow Radio Steenbergerland. Met vandaag een bekende gast. En ik ga nog niet verklappen wie het is, maar dat horen we zo. We gaan eerst even naar het nieuws van de afgelopen maand. De regenboogvlag bij het WK-duel zorgt voor verdeeldheid. Bij een WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte is het toegestaan om regenboogvlaggen te tonen op de tribunes. Toch mijden beide landen het onderwerp LGBTIQ+ volledig, vanwege de gevoeligheid en de strenge wetgeving rond homoseksualiteit in die regio. Het laat zien hoe sport en politiek nog altijd sterk met elkaar verweven zijn. Voor veel supporters is de vlag een symbool van inclusie, maar in sommige landen blijft zichtbaarheid juist riskant. De regenboogvlag is ook minder zichtbaar in het straatbeeld. De regenboogvlag blijkt in Nederland op sommige plekken minder zichtbaar te worden. Volgens berichten hangt de vlag minder vaak uit bij bedrijven en organisaties dan in voorgaande jaren. Dat roept de vraag op of steun voor de LGBTIQ+ gemeenschap soms tijdelijk of symbolisch is geweest. Tegelijk geven organisaties aan dat echte inclusie verder gaat dan alleen een vlag. Het gaat om beleid, veiligheid op de werkvloer en blijvende aandacht. Een aanval op queer artiesten na Pride Brussel. Na Pride in Brussel zijn 3 queer artiesten aangevallen door een groep jongeren. De slachtoffers werden zowel verbaal als fysiek belaagd. Het incident zorgt voor veel verontwaardiging en benadrukt opnieuw dat veiligheid tijdens en na Pride-evenementen niet vanzelfsprekend is. Organisaties roepen op tot meer bescherming en blijvende aandacht voor acceptatie, ook buiten de feestmomenten om. Hoop en spanning rond Pride in Hongarije. In Hongarije lijkt er voorzichtig wat hoop te ontstaan rond Pride-evenementen. Waar eerder sprake was van strenge beperkingen, klinkt nu dat de politie Pride in Boedapest mogelijk niet langer wil verbieden. Toch blijft de situatie gespannen. LGBTIQ+ rechten staan in het land al langer onder druk. En activisten zeggen dat echte verandering nog moet blijken. Het nieuws wordt daarom met voorzichtig optimisme ontvangen. De steun voor jongen met regenboogvlag groeit. In Nederland is een 11-jarige jongen die een regenboogvlag ophing het middelpunt geworden van een bijzonder verhaal. Na een dreigbrief besloot de buurt massaal steun te tonen door zelf ook vlaggen op te hangen. Het laat zien dat negatieve reacties nog voorkomen, maar ook dat solidariteit groot kan zijn. Voor veel mensen is dit een voorbeeld van hoe zichtbaar steun juist verschil kan maken. Pride Boedapest mogelijk minder beperkt. Er lijkt een verandering te komen in het beleid rond Pride Boedapest. De Hongaarse politie heeft aangegeven Pride niet langer standaard te willen verbieden, ondanks eerdere strenge regelgeving. En een Duitse scheidsrechter krijgt steun na coming-out. In Duitsland heeft een scheidsrechter veel reacties gekregen naar een bijzonder persoonlijk moment. Tijdens een stadionwedstrijd werd een huwelijksaanzoek gedaan aan diens partner, iets wat veel aandacht trok. Kort daarna kwam het stel ook breder in het nieuws en dat leidde tot veel steun, maar ook kritische reacties. Het verhaal laat zien dat zichtbaarheid in de sport groeit, maar dat acceptatie nog niet overal vanzelfsprekend is. Voorstanders noemen dit soort momenten belangrijk. Ze zorgen voor herkenning en laten zien dat ook binnen de sportwereld meer ruimte ontstaat voor LGBTIQ+ verhalen. Nou, en het laatste is eigenlijk dat ik nog even terugkijken op de Avidaagse, want de Stichting Regenboogsteenwerkland heeft meegelopen met de Avidaagse. En het weer was een beetje wisselend, maar vol trots hebben ze daar toch gelopen door de Steenwerkerstraten. En het was dit jaar ook weer een heel groot succes. Dus voor iedereen die heeft gekeken of mee heeft gelopen, super. En doe volgend jaar gezellig weer mee. En iemand die ook altijd meeloopt met de avondvierdaagse, en iemand die ook al wat vaker in de uitzending is geweest en eigenlijk een beetje een zomers item aan het worden is, dat is onze Wendy. Wendy.
2: Hallo.
1: Fijn dat je er weer bent. Ik had jou gevraagd, want ik denk, nou, het is weer zomer. Het is weer tijd voor de kennis van Wendy, weetjes van Wendy. En jij zegt, ik heb zoveel weetjes, ik kom graag weer wat vertellen.
2: Zeker, zeker.
1: Ja, en waar we het over gaan hebben, dat hou ik nog even een beetje geheim. Maar we gaan het over iets hebben wat heel veel mensen volgens mij niet weten. Heb jij dat idee ook dat heel veel mensen dat niet weten? Of?
2: Ik denk dat het gros van de mensen er nooit van heeft gehoord.
1: Nee, en toch heeft het bestaan. Dus je het wil weten, en nog steeds zelfs, wil je het weten? Nou, dan moet je blijven luisteren. Naar het volgende nummer gaan we daarover in gesprek.
3: Voor de kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland.

0: tonight.
1: Sex on the Beach van Teaspoon. Nou, wat is er niet een zomerse nummer dan Sex on the Beach van Teaspoon? Een gouden ouwe. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben, Wendy. Want ik zei het net al in het voorste stukje. We gaan het over iets hebben wat tegenwoordig en nog steeds is, maar vroeger heel veel en bijna niemand het weet.
2: Yes, mag ik het verklappen?
1: Jij mag het gaan verklappen.
2: Ja, Lavender Marriage.
1: Het Lavender Marriage. Wat is Lavender ook alweer?
2: Lavendel.
1: Lavendel, ja. Lavendel. Lavendel, het lavendelhuwelijk.
2: Het lavendelhuwelijk, ja.
1: Ja, dat klinkt heel interessant. Een lavendelhuwelijk. En ja, waarom is dat passend binnen dit programma?
2: Het is passend binnen dit programma, omdat het lavendelhuwelijk was eigenlijk begin 20e eeuw was dat in opkomst. En dat is eigenlijk een huwelijk tussen meestal een homoseksueel en een hetero vrouw. In sommige gevallen ging het ook om lesbische vrouwen met hetero mannen.
1: Oké, dat maakt dus niet uit. Nee. Als in ieder geval één van de twee.
2: Eén van de twee die valt op hetzelfde geslacht. En de term lavender marriage komt van lavendel. En dat wordt gezien als een mengsel van blauw met roze. Dus blauw voor mannelijk, vrouw voor. Of roze voor vrouwelijk.
1: Ja. Dan krijg je natuurlijk lavendel.
2: Lavendel, ja.
1: En jij zegt van het gaat vaak over bijvoorbeeld een homoseksuele man met een heteroseksuele vrouw. Of kan het ook met een lesbische vrouw zijn?
2: Dat zou kunnen. Zeg maar, er zijn niet zo heel veel verhalen over bekend over een homoseksuele man samen met een lesbische vrouw. Meer verhalen zijn bekend van homoseksuele mannen met een hetero vrouw of een lesbische vrouw met een hetero man.
1: Ja, en is het dan zo, maar misschien weet je dat ook al niet hoor, maar is het dan dat het voornamelijk homoseksuele mannen waren met heteroseksuele vrouwen? Of was dat lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, was dat wel een beetje gelijk?
2: Ik heb geen idee. Als ik een inschatting zou kunnen maken, dan denk ik dat het meer homoseksuele mannen waren met vrouwen.
1: Ja, mijn gevoel zegt dat ook.
2: Ja.
1: Maar dat komt soms ook omdat ik het idee heb dat, sowieso in alles is die homoseksuele man, dat is altijd wat meer op de een of andere manier vertegenwoordigd, ook in het nieuws en qua kroegen en qua uitgaan, dan de lesbische vrouw. Ik heb ook altijd het idee dat niet dat dat zo is, maar naar buiten toe lijkt dat soms zo vaak.
2: Ik denk wel, je hebt er wel heel vaak van die verhalen gehoord, denk ik, in het verleden. Van dat je een tante hebt of een oud-tante en die heeft dan een vrouwelijke huisgenoot.
1: Ja.
2: Dat werd vaak meer geaccepteerd dan wanneer twee mannen samenwoonden. Dus ik denk dat veel lesbische vrouwen in die tijd, begin 20e eeuw of tot jaren 80, jaren 90, dat die dan met een vrouwelijke huisgenoot samenwoonde, waarbij niet werd gedacht dat het om een lesbische relatie ging.
1: Nee, waar we het ook benoemen, hè, want je denkt, leuk om te weten, lavender marriage, lavendel huwelijk, homoseksuele man met heteroseksuele vrouw, lesbische vrouw met heteroseksuele man. Maar waarom?
2: Waarom? Ja, toen ik het voor het eerst hoorde, toen moest ik een beetje ook aan ons twee denken. Dat ik denk, we hadden zo een lavendel marriage kunnen hebben.
1: Toen,
2: lijkt mij enig.
1: Ja. Ja.
2: Nog steeds zou het is dat we allebei getrouwd zijn, maar
1: ja.
2: Het zou nog steeds kunnen. er zit eigenlijk best wel een schrijnende reden achter. Want heel veel, zeker als je kijkt naar 1920 tot 1960, was homoseksualiteit echt een no-go. En kon je er echt niet voor uitkomen, want dan werd je sociaal uitgesloten. Je werd ontslagen. In de jaren 50 zijn er echt duizenden ambtenaren bijvoorbeeld in Amerika ontslagen omdat zij homoseksueel waren.
1: Ja, dus puur om je geaardheid.
2: Ja,
1: dat
2: heette trouwens Lavender Rage.
1: Die ken ik nog niet. Nee. Lavender Rage.
2: Ja, toen werden allerlei ambtenaren in Amerika ontslagen vanwege hun homoseksualiteit. Want het werd gezien als gevaar voor de Amerikaanse samenleving. En om wel een manier te vinden om in de samenleving mee te kunnen doen, ontstond dat huwelijk. Dus dat was eigenlijk een onderlinge overeenkomst waarbij zowel de man als de vrouw wel samen in één huis leefden. Soms ook daardoor kinderen kregen om toch het plaatje
1: voor de buitenwereld te zien van, kijk, wij zijn
2: Samen.
1: Keurig, netjes en wij zijn man en vrouw met kinderen.
2: Ja.
1: Ja.

0: conservatief,
1: ja,
0: keurig, traditioneel. Maar waarbij dus wel onderling afspraken waren dat ze wel, nou ja, hun eigen leven binnenshuis konden leven.
1: Ja, dat is natuurlijk wel fijn dat dat nog wel kan. Ik weet niet of dat natuurlijk bij iedereen zo ging. Want het was misschien ook wel spannend. Maar er zat vast wel wat buiten de deuren.
0: Ja, en soms ging het ook onder dwang. Je had bijvoorbeeld bij heel veel filmhuizen in Hollywood werden ook heel veel acteurs en actrices gedwongen om met iemand van het andere geslacht te gaan trouwen. En dan is het een gedwongen lavender marriage.
1: Ja.
0: Omdat naar de buitenwereld toe moet het lijken alsof je een keurige heteroseksueel bent.
1: Ja, dus soms dat anderen het van je wilden, dat je dat ging doen. En soms ook voor je eigen veiligheid. Omdat, ja, het gewoon, nou ja, misschien veiliger was.
0: Ja, het kostte anders gewoon je carrière.
1: Ja.
0: Op het moment dat, nou ja, dat uitkwam dat je homo was.
1: En ik vind het niet heel onbegrijpelijk. Want ik denk, als ik nu in een situatie zou leven waarin het heel onveilig zou zijn om te gaan leven, en je kunt dan op die manier toch de schijn ophouden naar de buitenwereld. Nou, ja, ik zou het misschien ook wel hebben gedaan in die
0: tijd.
1: Maar
0: het lijkt me ook wel spannend, toch? Je moet wel iemand vinden die daar hetzelfde over denkt. En die jou niet, zeg maar, eventueel zou kunnen verraden.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook nog.
0: Ik vraag me wel af, hoe zouden ze dat gedaan hebben?
1: Ja, want je moet echt wel iemand heel goed kunnen vertrouwen. Niet dat je denkt van, ik doe dat maar even. En ja,
0: ik zet een advertentie in de krant. En,
1: ja, het levert natuurlijk altijd een spanning op. Maar ja, goed, dit is natuurlijk heel lang geleden. Toen waren de tijden anders. Is het nu ook nog wel dat je denkt lavender marriages?
0: Ja, het komt zeker nog voor. In Europa zal het iets minder voorkomen. Omdat, nou ja, in de meeste landen is het homohuwelijk is toegestaan.
1: Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk ook nog heel veel landen op de wereld waar het nog strafbaar is. Of waar nog zelfs de doodstraf op staat.
1: Ja, precies.
0: Dus daar gebeurt het. Maar het in sommige gevallen ook, gaat ook bij prominente posities in de samenleving. Op het moment dat je, stel je voor Hongarije, ik noem maar wat. Als je daar president bent en homo.
1: Dat is niet echt een goede match, zeg maar.
0: Dat matcht niet.
1: Nee.
0: Of bij een CEO van een groot bedrijf. In de voetbalwereld.
1: Ja, voetbalwereld, wat ik net zeggen. Ja.
0: Ja, dus op heel veel plekken waarbij je, waar stigma zit op je seksualiteit, daar vindt het ook nog plaats. Het heeft niet meer de benaming.
1: Nee, ik denk niet dat mensen dat ook niet kennen. Nee.
0: Nee. En ik denk ook dat het nu meer is dat één partij er niet echt van af weet dat die ander homoseksueel is. Maar dat is een eigen inschatting. Niet zoals in de periode van 1920 tot 1960, dat er echt gewoon onderlinge afspraken werden gemaakt.
1: Ja, dat er bewust werd. Het kan misschien ook wel zijn dat iemand misschien wel heel diep nog in de kast zit en ook denkt dat dat veilig is. Maar en ik denk dat er nu ook mensen zijn die in een lavender marriage zitten zonder dat ze weten dat dat de naam is. Maar dat ik wel eens denk,
0: Dat weet ik wel zeker.
1: Ja, ik denk dat die er genoeg zijn. Niet eens zozeer. En dan is het natuurlijk ook al is het hier heel vrij in Nederland. Misschien zich toch nog niet zo vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn.
0: Maar het gaat ook al om de verwachtingen die mensen hebben. Hè? Je merkt het al bij jonge kinderen. Bijvoorbeeld, ik heb het in het verleden ook wel eens bij mijn zoon en mijn dochter gedaan. Op het moment dat zij, bijvoorbeeld mijn dochter met het buurjongetje ging spelen, dan had ik het al over, dan kunnen jullie misschien later trouwen met elkaar. Dan zit je eigenlijk al te pushen richting heteroseksualiteit. Waar je niet weet
1: wat diegene zelf wil.
0: Ja.
1: Dus heel heftig. Misschien een goede overleving. Misschien zijn mensen er ook wel heel gelukkig daar juist door geworden. Ook al zie je het anders. Want ik denk, ze konden toch een veilig leven misschien op dat moment wel hebben. Dat weet ik niet.
0: Het is ook voor de hetero vrouw was het veilig. Hè? Want die had natuurlijk ook de verwachting van, je moet kinderen baren en met een man getrouwd zijn. En er zijn natuurlijk, wat je nu ziet, ook in Nederland, is die druk is er die is er nog wel, maar vrouwen hebben meer eigen keuze. En dan merk je dat vrouwen er toch veel meer voor kiezen om alleen te wonen.
1: Ja, dat het nu ook kan. We gaan er straks nog even verder over praten in een iets andere setting. Maar het komt er wel een beetje op neer. Dat gaan we horen naar het volgende nummer.

0: Summer of 69, Bryan Adams. Ja, dat was een summer waarin ik nog niet leefde. Jij, Wendy?
1: Nee.
0: Ook nog niet, hè? Dat is wel lang geleden. Was volgens mij wel een mooie zomer.
1: Het nummer komt eruit de jaren 80.
0: Ja, maar het gaat over de Summer of 69. Ja, ik weet het ook niet. Maakt het niet uit. Maar daar hebben we het natuurlijk ook helemaal niet over. We hebben het net gehad over het Lavender Marriage, het lavendelhuwelijk. Een huwelijk tussen een homoseksuele man en een hetero vrouw. Of een lesbische vrouw en een heteroseksuele man. Of misschien ook wel een biseksuele vrouw. Daar hebben we het niet eens over gehad. Hè? Omdat het heel lang geleden, om het zo maar te zeggen, soms voor de buitenwereld beter was om zo getrouwd te zijn. Maar dat je het eigenlijk nu nog terugziet, maar dat eigenlijk bijna niemand eigenlijk die term kent. En daar was ik wel over verbaasd. Dat ik denk, maar ik vond hem wel heel leuk. Ik vind hem wel mooi passen. En eigenlijk ook wel zorgelijk dat het nu nog steeds nodig is. Ja, tenzij je natuurlijk zelf bewust voor kiest. Maar ik denk niet meer dat heel veel mensen nou bewust ervoor kiezen om te zeggen, ik ga de schijn ophouden naar buiten.
1: Weet ik niet.
0: Nou, ik weet het ook niet. Maar jij zei, ik vind het ook nog wel eens leuk om over een ander onderwerp te hebben, wat hier wel een beetje mee te maken heeft. Dan heeft het niet te maken met het huwelijk, maar de vriendschap.
1: Yes.
0: Vertel, waar kwam jij mee? Want dat vond ik wel even leuk. Ik denk, nou, interessant.
1: Nou, het is op een gegeven moment heb je natuurlijk, je hoort natuurlijk heel veel verhalen, zeker nadat op een gegeven moment Will & Grace op tv kwam, de vriendschap tussen met name homomannen en vrouwen, hetero vrouwen of biseksuele vrouwen. En dat is toch vaak een dingetje. Op een gegeven moment dan hoor je heel veel hetero mannen daarover klagen. Van, oh ja, weer zo eentje met zo'n homo-vriendje. Ik heb ook homo-mannen erover horen klagen. Dat dan vrouwen actief op zoek gaan in een homo-kroeg.
0: Ja, naar een soort gay best friend.
1: Naar een gay best friend.
0: Ja.
1: Ja, je kan het ook zien. Ja, ik heb het uitgezocht. Het schijnt toch best wel dat er vaak diepere vriendschappen ontstaan tussen homoseksuele mannen en hetero vrouwen.
0: Dus dat bijzonder.
1: Is wel bijzonder, hè?
0: Is dat dan ook zo bij lesbische vrouwen en heteroseksuele mannen?
1: Nee.
0: Dat dan weer niet?
1: Nee.
0: Dus het is echt die homoseksuele man, of misschien biseksuele man, maar laten we even voor het gemak zeggen, de homoseksuele man en de vrouw, die elkaar toch vinden?
1: Die elkaar weten te vinden en ik vroeg me ook af van, heb jij daar voordelen over ook? Want je hebt natuurlijk het ene scheldwoord daarvoor, voor dat soort vrouwen die dat doen.
0: Ja, nou, kijk, uit eigen ervaring kan ik wel, want dat herken ik dus wel. Ik voel wel de connectie met vrouwen, heteroseksuele vrouwen of biseksuele vrouwen, meer, echt veel meer, dan met heteroseksuele mannen. Dat voelt toch op de een of andere manier veiliger. Als ik kijk naar mijn eigen omgeving, dan is het ook zo dat ik ook veel meer, voor vroeger ook veel meer vriendinnen had dan dat ik vrienden had op de middelbare school. Dus voor mij voelt het ook heel natuurlijk. Ik vind het makkelijker om dat contact te maken. Waar dat door komt, weet ik niet, maar ik vind het wel makkelijker. En ik heb natuurlijk ook wel meegemaakt wat jij ook zegt, dat vrouwen echt op zoek zijn naar de gay best friend. En dan wordt het een soort, ja, soort stereotype. Want dan zijn alle homo's zijn leuk en die moet je erbij hebben. En dat moet je natuurlijk ook weer niet hebben. Maar ja.
1: Er zijn ook heel veel niet leuke homo's namelijk.
0: Ja, die zijn er zeker, niet leuke vrouwen. En voor alle categorieën en soorten en maten zijn er minder leuke edities. Maar ik heb wel gemerkt dat ik dat heel erg fijn vond. En nog steeds dat ik denk, oh, ik voel me heel erg op mijn gemak. Of sneller op mijn gemak dan bij een heteroseksuele man. Dat voelt toch voor mij soms wat bedreigender, of dat ik me iets meer moet bewijzen dat ik bij een vrouw heb.
1: Het is grappig dat je het zegt, want er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Want ik heb precies hetzelfde. Ik vind mannen altijd heel erg grappig en interessant, maar ik merk bijvoorbeeld bij hetero mannen, is het ingewikkeld om iets vriendschappelijks te hebben. Op een manier zit er heel vaak een seksuele intentie achter of iets andere belangen en dergelijke. Is wat ik ook vaak merk bij hetero mannen, is die vinden het heel erg lastig om zomaar een compliment te geven, omdat ze dan denken dat ze daarmee aangeven, ik wil met je naar bed.
0: Ja, ja, maar dat vind ik ook niet heel gek gedacht.
1: Nee, terwijl aan de andere kant, het gaat gewoon om mensen onderling, dus niet alles hoeft gelijk seksueel te zijn. Maar er is dus, er zijn meerdere onderzoeken naar geweest van, hè, hoe dat dan zit tussen met name homoseksuele mannen en vrouwen. En ze denken, er is ook weerstand op die onderzoeken, is dat het evolutionair gezien, dat daarom dat er vriendschappen zijn tussen homoseksuele mannen en hetero, biseksuele vrouwen. Omdat ze dan bondgenoten kunnen zijn.
0: Oh, bondgenoten.
1: Ja.
0: Klinkt wel mooi.
1: Ja, bondgenoten, omdat aan de ene kant, nou ja, als je dan kijkt ook naar het patriarchaat, is je hebt natuurlijk voor homoseksuele mannen zijn hetero mannen een bedreiging. Want vaak wordt de homoseksuele mannen als degene gezien die, nou ja, de jager is, en de homoseksuele of de heteroseksuele man is dan de prooi. Daar zijn ze heel erg bang voor. Ja. En ook qua, nou ja, wat wordt gezien als mannelijkheid, hè? Dat vechten wordt meer gezien als hetero. En dan alsof de homo daar bang voor is. Om heel erg in stereotypen te gaan praten. En voor vrouwen is de man ook een bedreiging. Terwijl een homoseksuele man is dan minder een bedreiging. Want er zit het seksuele aspect niet in.
0: Nee, dus het kan misschien dan veiliger voelen.
1: Dat voelt veiliger. En het gaat om twee groepen die meer te maken heeft met vooroordelen dan de hetero man. Ja. Dus ook daarin zit het bondgenootschap. Omdat vrouwen, hè, die worden, we hadden het net tijdens het nummer van Brian Adams al over, het voetbal is dat dan vaak wordt gezegd, vrouwen zijn hysterisch totdat het Nederlands elftal verliest. Dan is statistiek, maar eigenlijk de mannen zijn heel erg hysterisch. Maar vrouwen worden altijd neergezet als hysterisch, emotioneel, et cetera. En homo's, er zijn natuurlijk ook allemaal stereotyperingen over en vooroordelen. Ja. Dus dan daar zit dat bondgenootschap. Dus dat je dan samen eigenlijk gewoon elkaar kan ondersteunen om zo te kunnen overleven in deze samenleving.
0: Ja, dat het toch matcht. En wat mijzelf wel is opgevallen, is dat de, niet dat dat zo is, maar wat me wel is opgevallen, is dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen dan weer wat minder die connectie voelen.
1: Ja, wat dat dan is,
0: dat weet ik ook niet.
1: Nee, dat is wel misschien een leuk van onderzoek. Ja.
0: Ja, ik vond het altijd best wel bijzonder dat ik denk van, goh, het is niet zo dat dat niet gebeurt of niet kan zijn, maar je ziet het gewoon. Ik hoor dat wel eens vaker uit eigen ervaring. Dat ik denk, hey, dat is toch. Misschien is dat toch misschien te ver uit elkaar. Ik weet het niet wat het is. Maar ik heb toch vaker gezien dat de homoseksuele man vaak een heteroseksuele of misschien biseksuele vrouw opzoekt en daar die connectie mee voelt. En wat minder vaak met een lesbische vrouw. Maar hoe dat zit. Dus ik dacht ook misschien dat dan de lesbische vrouw weer meer connectie voelt met de heteroseksuele man. Maar dat hoor ik ook eigenlijk niet.
1: Ja, of misschien minder afhankelijk is van andere mannen. Dus dat daar, wanneer je in een lesbische relatie zit, dat je meer onafhankelijk bent ten opzichte van de mannenwereld. Terwijl als je hetero of biseksuele vrouw bent en je bent homo, dan ben je ook afhankelijk van de andere mannen.
0: Ja, precies. Ja, dus misschien dat daar wel een logica in zit. Kijk, je weet het natuurlijk niet. En het zal niet voor iedereen gelden, maar je ziet het wel vaak terug. In ieder geval ook in het stereotype, hè, van de homoseksuele man. Die heeft allemaal meiden bij zich en al die meiden voelen zich fijn bij hem. En ik vind dat soms ook wel eens lastig. Want ik denk, ja, het wordt een soort stereotype. En waardoor het ook een soort verwachting wordt dat elke homoseksuele man het enorm leuk vindt om allemaal vrouwen om zich heen te hebben. Terwijl dat ook niet mijn ervaring is, dat ik daar ook niet altijd zin in heb. Dat vind ik ook wel eens lastig daaraan. En ja, dat maakt het soms ook wel eens moeilijker, vind ik.
1: En dan zit je weer met alle stereotyperingen die daaraan hangen.
0: Ja. Ja. En dan is het natuurlijk ook soms een gevaar als je dus, hè, dat je ziet van dat dit gebeurt, van als dat onderzocht wordt. Ja, soms denken mensen dat dat dan een feit is.
1: Ja, terwijl uiteindelijk het gaat altijd om mensen als ik naar ons twee kijk. Dat ik dan denk, ik ga niet naar jou. Sorry, Maarten. Ik ga niet naar jou voor kledingadvies, zeg maar.
0: Nee.
1: Om in de stereotypering te zitten. Want dan kan ik prima zelf.
0: Ja.
1: En ik denk, als er ellende, of ik weet zeker, als ellende op straat is, dan ben ik degene die daar tussen springt.
0: Ja, precies. Als je in die stereotyperingen, dan zou je misschien weer denken dat
1: Dat alle twee gillend wegrennen.
0: Ja, ja, kan natuurlijk ook. Ik denk dat het blijft natuurlijk per persoon verschillend. En het is natuurlijk wel interessant dat het onderzocht wordt, maar je ziet het wel veel terug.
1: Nou ja, maar het geeft wel natuurlijk wel een beeld aan van waar het misgaat in, of misgaat, wat er speelt in de wereld in de zin van tussen relaties tussen mannen en vrouwen.
0: Ja.
1: Dat daar echt nog wel veel te behalen valt. En dat ik denk, de samenleving kan er veel van leren van de relaties onderling tussen, in dit geval, homoseksuele mannen en tussen vrouwen, van hoe dat eruit ziet. En wat uit onderzoek blijkt ook gewoon dat het vaak vele intiemere relaties zijn in de zin van meer verbondenheid, diepere gesprekken. Waardoor je ook uiteindelijk minder eenzaam zult zijn. Als er problemen zijn, dat sneller mensen kunnen ingrijpen, et cetera, et cetera. Dus voor de hele samenleving zou het een mooi voorbeeld zijn van hoe het ook kan.
0: Dus eigenlijk even concluderend van het Lavender Marriage naar die vriendschappen van laten we van elkaar leren. Laten we eens gaan kijken, wat maakt dat nou? Wat kunnen we ervan leren met elkaar? Je hoeft daar niet voor met elkaar te gaan trouwen en voor de buitenwereld op te houden, wat eigenlijk niet zo is. Maar het zou mooi zijn als we misschien op die voet weer verder gaan om eigenlijk de wereld nog weer een beetje mooier te maken. Wendy, dank je wel voor jouw kennis en het brengen van het lavendelhuwelijk. Nu gaat nooit meer iemand dit vergeten en wordt het weer helemaal, komt het terug, maar ik hoop niet in de praktijk. Dank je wel en tot de volgende keer.

0: hoorde Fiesta van de Sun Club. En we gaan verder met de filmtips. Paris is Burning. Al een oude film uit 1990. Vanavond duiken we in een documentaire die inmiddels wordt gezien als een absolute klassieker binnen de queercultuur. Paris is Burning. De film speelt zich af in het New York van de jaren 80 en neemt ons mee naar de zogenaamde ballroom scene. Dat is een wereld waarin queer en trans mensen, vaak afkomstig uit gemarginaliseerde groepen, samenkomen om te dansen, te performen en zichzelf te laten zien. Vaak in spectaculaire wedstrijden, een beetje het Vogue-idee van Madonna. Wat deze film zo bijzonder maakt, is dat het niet alleen gaat over glitter en glamour, maar juist ook over overleven, armoede en discriminatie. Tegelijk zien we hoe de deelnemers hun eigen families vormen, de zogenaamde houses, waarin ze steun en veiligheid vinden. Paris is Burning laat daarmee zien hoe belangrijk zichtbaarheid, identiteit en gemeenschap zijn binnen de LHBTIQ+-beweging en waarom deze cultuur nog steeds grote invloed heeft vandaag de dag. Er is ook een serie onlangs gemaakt, van eigenlijk al een tijdje terug, en dat is Pose, en die heeft hier wel wat van weg. Call Me By Your Name, 2017, een van mijn favoriete films. In Call Me By Your Name volgen we de 17-jarige Elio, die een zomer doorbrengt in het noorden van Italië. Zijn rustige leven verandert wanneer Oliver, een student van zijn vader, tijdelijk bij hen komt wonen. Wat begint als een subtiele spanning, groeit langzaam uit tot een intense en kwetsbare liefdesrelatie. Deze film valt op door zijn rustige tempo en de manier waarop gevoelens van verlangen, twijfel en ontdekking centraal staan. Het is geen groot drama, maar juist een intiem verhaal over het ontdekken van je identiteit en je eerste liefde. De LHBTI-relatie wordt hier heel menselijk en herkenbaar neergezet, zonder stereotypen. Daardoor laat de film zien dat queerliefde net zo universeel is als elke andere vorm van liefde. Met dezelfde onzekerheden, verlangens en herinneringen die een leven lang kunnen blijven hangen. En heb je hem gezien en verwacht je op deel 2? Dat doe ik ook nog steeds. Ik heb eens wat gehoord dat er misschien wat komt, maar het is nog even afwachten. The Miseducation of Cameron Post uit 2018. Wat gebeurt er als je omgeving niet accepteert wie je bent? In The Miseducation of Cameron Post maken we kennis met Cameron, een tiener die na een relatie met een meisje naar een streng religieus kamp wordt gestuurd. Daar moet ze genezen worden van haar geaardheid, iets wat we kennen als conversietherapie. In het kamp ontmoet ze andere jongeren die met hetzelfde worstelen en samen proberen ze hun identiteit vast te houden in een omgeving die hen juist wil veranderen. De film laat op een rustige, maar confronterende manier zien hoe schadelijk dit soort praktijken zijn. Tegelijk gaat het ook over vriendschap en veerkracht. Over jongeren die elkaar steunen en langzaam leren dat er niets mis is met wie ze zijn. Daarmee is het een belangrijk verhaal binnen de LHBTIQ+-geschiedenis en een waarschuwing die vandaag nog steeds relevant is. Dan gaan we naar de documentaire Kiki. De documentaire Kiki brengt ons ook terug naar de ballroomcultuur, maar dan in moderne vorm. We volgen een nieuwe generatie jonge LHBTI'ers in New York, vaak jongeren van kleur, die deel uitmaken van de zogenaamde Kiki-scene. Net als in Paris is Burning draait het om dans en performance, maar deze film laat ook vooral zien hoe deze gemeenschap zich inzet voor activisme. Onderwerpen zoals HIV-preventie, dakloosheid en discriminatie spelen een grote rol. En wat Kiki zo krachtig maakt, is dat we niet alleen de show zien, maar juist ook het dagelijks leven van de deelnemers. Hun struggles, dromen en solidariteit. Het laat zien hoe kunst, expressie en gemeenschap samenkomen als een manier om te overleven en jezelf te laten zien. Daarmee is het een modern en inspirerend portret van de LHBTI-gemeenschap van nu. En tenslotte, But I'm a Cheerleader. Tot slot een totaal andere toon, maar met een scherpe boodschap. But I'm a Cheerleader. In deze kleurrijke en satirische film volgen we Megan, een ogenschijnlijk perfecte tiener die door haar omgeving naar een heropvoedingskamp wordt gestuurd. Omdat men denkt dat ze lesbisch is. Wat volgt is een overdreven, bijna komische wereld waarin jongens en meisjes stereotyp gedrag moeten aanleren. Juist door die overdrijving legt de film bloot hoe absurd het idee is dat je iemands seksuele identiteit kunt veranderen. Tegelijk zien we hoe Megan langzaam haar eigen gevoelens accepteert. Ondanks de humor raakt de film een serieus thema. Het gebrek aan acceptatie en de druk om normaal te zijn. Daardoor groeide But I'm a Cheerleader uit tot een echte cultklassieker binnen de LHBTI-community.
1: Rainbow Radio. Wil je reageren? Radio @regenboog

Living La Vida Loca van Ricky Martin. En dan is het alweer juli. En dan denk je, ja, juni, Pride Month, dan zijn alle activiteiten maar. Nee, in juli gaat alles gewoon lekker door. Je moet er soms wel even een stukje voor reizen, maar dat moet je er dan voor over hebben. Op zaterdag 4 juli starten we met Wasteland Summerfest in Amsterdam. Dit is een groot queer festival met muziek, performances en community. Het is gericht op vrijheid en jezelf kunnen zijn. Je kunt daarna een weekje daarna gelijk door naar Amersfoort, want op vrijdag 10 juli is de Amersfoort Pride. Dit is een wat kleinschaliger Pride dan bijvoorbeeld de Amsterdam Pride met een lokaal karakter. Er zijn ontmoetingen, zichtbaarheid en activiteiten in de stad en vooral natuurlijk heel veel feest. De dag daarna, op zaterdag 11 juli, kun je naar Zutphen, want in Zutphen hebben ze de Zutphen Pride. Dit is ook een kleinere Pride en die ligt op de nadruk op inclusie in de regio. Een week daarna, op zaterdag 18 juli, is de Haarlem Pride. Dit is een parade en activiteiten in de binnenstad van Haarlem. En dit gaat natuurlijk ook over regionale zichtbaarheid en is er natuurlijk een leuk feestelijk programma. Je hoeft je niet te vervelen. Op zondag 19 juli is de Kwaku Roze Zondag in Amsterdam. Dit is een LHBTIQ+-dag binnen het Kwaku Festival. Het is een combinatie van cultuur, muziek en diversiteit. En maandag 20 juli, natuurlijk komt hij elk jaar weer terug, de Roze Maandag in Tilburg. En de Roze Maandag is een onderdeel van de Tilburgse kermis. En je kunt zelfs de avond ervoor, dan wordt het al geopend, ben ik eens geweest. Een superleuk feest. Maar wil je gewoon op die dag komen? Heel erg leuk en heel erg groot en druk. Het is bekend als een van de grootste LHBTIQ+ feesten van Nederland. Op woensdag 22 juli is de Roze Woensdag in Nijmegen tijdens de vierdaagse feesten. En hier is ook aandacht voor zichtbaarheid en inclusie. Wil je lekker feesten en dansen op een leuk festivalterrein? Dan is op vrijdag 24 en zaterdag 25 juli het bekende Milkshake Festival in Amsterdam. Het is een internationaal queer muziekfestival met de nadruk op vrijheid, diversiteit en inclusiviteit. Zaterdag 25 juli start de World Pride in Amsterdam 2026. Dat is dus heel uniek, hè, de World Pride dit jaar in Nederland. Het is een groot internationaal Pride-evenement tot en met 8 augustus. En het is een speciale editie ter viering van het 25-jarige huwelijksgelijkheid. Dus het wordt een heel bijzondere World Pride. Op diezelfde zaterdag is de Pride Walk in Amsterdam. Als je dat leuk vindt, het is een demonstratieve en feestelijke optocht met focus op rechten, zichtbaarheid en solidariteit. En eind juli zijn er eigenlijk nog Pride-evenementen door heel Amsterdam. Je moet er even voor rijden, maar genoeg te doen. Films, cultuur, ontmoetingen, feesten, een internationaal publiek en een brede community. Dus deze zomer kun je al feestend doorbrengen. RTV.

weemoed voel je niet meer verwondering. Als je terugkijkt en ziet hoe het in je leven ging. Als kind wou je prinses zijn, was jouw verdriet te veel.

0: De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken, en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
2: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat hij binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijteveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
1: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting drie keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
2: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
1: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer. En het is vandaag zaterdag 3 oktober 2026. We hebben weer 2 uur een uitzending. En het eerste uur bestaat uit 2 onderwerpen. Ik ga zo praten met Truus Klein-Wolterink. Zij is raadslid van BGL, Buitengewoon Leefbaar. En we hebben een opname van Noordwestgroep. Zoals we iedere 2 maanden ongeveer altijd doen. En deze keer gaat het over met Sandra Lampen, Mario Leroy en Ellie de Glee. Over het hulpmiddelen uitleen. Wat vertrokken is van. Verhuisd is eigenlijk, moet ik zeggen. Van het ene pand naar het andere pand. En het andere pand is dan de Noordwestgroep geworden. En daar hoort u zometeen alles van. Maar nu eerst naar Truus Klein-Wolterink. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Al heel veel van, tenminste ik, omdat ik de raadsvergadering Politieke Markt natuurlijk een klein beetje volg, van je gehoord en gezien. Denk dat dat voor de gemiddelde Steenwijkerlandiger wat minder is. Als je niet zo in die politiek zit, wil je een klein beetje voorstellen?
1: Ja, dat wil ik zeker doen. Ik ben Truus Klein-Wolterink. Ik woon in Paaslo. Mooi deel van het Steenwijkerland. Ik zit nu ongeveer 1 jaar in de raad. Ik ben vorig jaar september gestart. Na het overlijden van Richard Keizer ben ik tussentijds in de raad gekomen. En ik heb in maart het mandaat gekregen om nog weer door te mogen. Ik doe dat met veel plezier. Want ik vind het erg leuk om iets voor mijn eigen gemeente te doen. Ten meer ook omdat ik hier van oorsprong niet vandaan kom. Ik kom van oorsprong uit de Achterhoek. Oh. Daar ben ik ook politiek actief geweest. Dat is inmiddels al heel lang geleden. Maar ergens zit het er altijd een beetje blijven kriebelen. Dus ja, nu zit ik weer in de raad.
0: Ja precies. En hoe de keuze voor BGL?
1: Nou, ik ben altijd actief geweest voor een landelijke partij. En daar zitten voor- en nadelen aan. En ik heb bewust voor een lokale partij gekozen, omdat je daar toch wat meer vrijheid hebt en niet altijd gebonden bent aan, nou, wat er vanuit Den Haag, vanuit je partij wordt voorgeschreven. Want daar had ik met een aantal dingen in het verleden wel eens wat moeite. Ja. Dus in die zin kun je je wat meer richten op wat echt hier voor je inwoners belangrijk is.
0: Ja, inderdaad. En je kunt dan ook je eigen luisteren naar je inwoners en daar je dingen op baseren.
1: Ja, dat klopt. Dan heb je niet de last van dat er iets vanuit Den Haag.
0: Precies.
1: Want de meeste partijen hebben toch een basis in de Randstad. Nou, en mijn ervaring is dat daar niet altijd heel veel begrip is. Of heel veel begrip. Soms wel, soms niet. Maar niet altijd helemaal helder is wat er, nou ja, voor zo'n plattelandsgemeente als Steenwijkerland belangrijk is.
0: Ja, inderdaad. Want dat scheelt wel. Ze zeggen wel eens verschil van dag en nacht. Maar dan zou het haast zeggen, hè? De Randstad, ja, met het platteland.
1: Ja, dat klopt. Toen ik nog in de Achterhoek woonde, werd altijd, als je dan richting de Randstad, richting Den Haag ging, dan werd altijd gevraagd, ja, waar kom je vandaan? Nou, ik ben ongeveer geboren op de Duitse grens, dus echt helemaal in de Achterhoek.
0: Ja.
1: Maar dan merk je wel, nou, tot Arnhem, dan was het nog een beetje van, dat hoort bij Nederland. Maar voor de rest, ja, dat hield het eigenlijk voor heel veel mensen
0: hield
1: al
0: dat op. Ja.
1: En dan moet je echt wel heel hard werken om aandacht te vragen voor het gebied waar jij woont en leeft.
0: Ja.
1: En dat zie ik hier in Steenwijkerland ook wel een beetje. Ik weet niet of die afstand daar net zo groot is. Maar dit is een heel ander gebied dan de Randstad. En ook dan een heleboel andere gebieden in Nederland. Maar
0: Ja, inderdaad. Je hebt dus gekozen voor Buitengewoon Leefbaar. Of ben je gevraagd?
1: Nou, ik ben gevraagd. Ik had al eens ooit iets gedaan in Paaslo. Daar wilde een camping uitbreiden. Dus ik was daar voorzitter van een werkgroep uit de buurt. En zo ben ik benaderd door André Bus.
0: Ah, tuurlijk.
1: Van, goh, ja. Jij doet daar best leuke dingen. Dus wil je je niet bij ons aansluiten? Toen ben ik eerst nog wel een tijdje gewoon alleen op de achtergrond wat actief geweest. Dat ik wel eens wat meedacht. Maar op een gegeven moment gewoon wel de stap gemaakt om lid te worden. En ook echt wat actiever te zijn.
0: Ja. Het is mooi om wat te kunnen betekenen voor de gebieden hier in Steenwijkerland.
1: Jazeker, jazeker. Wat ik al zei, ik kom uit de Achterhoek. Dat is echt een heel ander gebied. Mensen die van hier op vakantie gaan naar de Achterhoek, die zeggen, nou, het is echt een prachtig gebied.
0: Ja, ja.
1: Is het ook. Maar ik vind het hier ook wel een hele bijzondere omgeving. Ja. Maar ook wel met een hele bijzondere problematiek. Hè? We hebben hier de riet. Dat ken je natuurlijk helemaal niet in de Achterhoek.
0: Nee.
1: Riet en water, dat is daar niet. En dat is hier wel heel belangrijk. echt voor het gebied, maar ook voor het aanzien. En dat is wel heel waardevol. Dus daar moeten we wel ons best voor doen om dat te behouden.
0: Ja, inderdaad. En eigenlijk kaart je dan al nu gelijk weer een punt aan wat het stikstof betreft. Hè, met het prachtige Natura 2000 gebied. Je moet met zoveel dingen rekening houden om daar bijvoorbeeld met woningbouw bezig te zijn. Hoe staat BGL daarin?
1: Nou, we hebben laatst toen natuurlijk de briefwet behandeld van die de boeren hadden ingediend om de brief van de minister van Essen van tafel te halen. Ja. Heeft André Bus ook wel namens onze fractie gezegd. Wij moeten in gesprek blijven met elkaar. Want als je de hakken in het zand zet en tegenover elkaar gaat staan, dan bereik je niks. En wij hebben zo'n bijzonder gebied. Daar kan je niet een blauwdruk, die of vanuit Den Haag of waar, ook vanuit de provincie zelfs vandaan komt, die kun je niet zo over onze gemeente leggen.
0: Nee.
1: Wij hebben hier zo'n groot Natura 2000 gebied. Nou, zijn sommige mensen heel blij mee en anderen niet. Omdat het ook, het werkt ook belemmerend. Hè. We wonen in een heel mooi gebied, dus heel kostbaar, maar het levert ook wel problemen op en ook wel belemmeringen. En daar zul je wel met elkaar een weg in moeten vinden, dat je wel het mooie gebied behoudt, maar dat je er ook nog kunt wonen, werken en leven.
0: Ja, wat zijn de problemen zo'n beetje? Dat je daar verder niet mag bouwen of wat ook?
1: Nou, wat je nu ziet, daar hebben we bij het volkshuisvestingsprogramma ook het college nog opgeroepen van blijf gewoon je vol inzetten voor woningbouw in Wanneperveen en Belt-Schutsloot.
0: Mm-hmm.
1: En daar is het wachten dus echt op een vergunning vanuit de provincie. Vanuit Natura 2000 heb je daar een vergunning voor nodig. Ja, en daar zit het nu op. Op vast, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus daar is het wachten op. Dus als daar niks gebeurt, kunnen wij hier ook niet verder.
0: En dat wachten duurt meestal heel lang.
1: Dat duurt heel lang. Ja, in Beeldschutsloot, daar wordt al zo lang gewacht op woningbouw. En dat is een bijzonder gebied. Maar als je dat gebied wilt behouden, daar zijn wij van overtuigd, zul je daar ook moeten kunnen wonen en werken. Want mm-hmm. anders gaat het gebied ook verloren. Als er niemand er meer iets aan doet, laat gebeuren,
0: ja.
1: Komt het ook niet goed. En daar zit voor ons wel die uitdaging in van met elkaar kijken en ook geven en nemen. Hè? Als je wel woningen kunt bouwen, dan doet dat waarschijnlijk wel iets met de natuur. Maar dan is dat wat het is.
0: Ja.
1: Die balans moet er zijn. Het is niet alleen natuur, het is niet alleen wonen en werken, maar wel die wisselwerking.
0: Die bewuste of beruchte, in dit geval middenweg.
1: Ja, dat klinkt altijd een beetje naar de middenweg. Dan probeer je de kool en de geiten te sparen, zeg maar. Dan doe je van alles net niks. Maar dat vind ik in dit geval niet zo van toepassing. Want ik ben er ook van overtuigd dat je met elkaar ook het gebied in stand houdt.
0: Ja.
1: Ik bedoel, de agrarische bedrijven hebben een hele grote bijdrage geleverd aan hoe het er hier nu voor staat. Want de meeste mensen zijn echt wel begaan met de natuur om hen heen. En ook wel bereid om daarvoor wat te doen. Maar niet als het altijd van één kant moet komen. En ik denk dat dat beeld wel een beetje ontstaan is bij een grote groep.
0: Ja, ja. Nou heb ik gisteravond mij wat voorbereid op dit gesprek. En toen zag ik ook een beetje een gebied van, wat is het, 500 meter...
1: Ja, de
0: zone rondom het Natura 2000 gebied.
1: Ja, en dan die zonering, dan heb je eigenlijk wel een beetje de angst van een heleboel ondernemers te pakken. Want daar bestaat, kijk, nu hebben we die zonering van 500 meter rondom Natura 2000 gebieden. Wie garandeert ons dat we niet over 5 of 10 jaar nog een keer die 500 meter, dat het elke keer opschuift. Hè? Want dat is natuurlijk, het gebied is de afgelopen jaren elke keer wel wat groter geworden. Elke keer komt er een stukje bij. Er gaat nu bij Ossenzijl, om de verbinding te maken met de Rotte gemeente, gaat ook nog een heel stuk natuur ontwikkeld worden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat zien mensen wel gebeuren. Die denken, wanneer houdt dit op?
0: Ja, en bang dat iedere keer, je geeft vinger en neemt de hele hand.
1: Ja. En dat is natuurlijk wel een beetje, en ook wel begrijpelijk hoor, dat vanuit de agrarische sector dat wel het beeld is ontstaan. Wij moeten elke keer ons best doen om ons aan te passen aan nieuwe wet en regelgeving die er komt. Nou, de inkt is nog niet droog, of wij hebben gedaan wat we moesten doen. En dan zit er of weer een nieuwe regering, of weer een nieuwe minister, of er gebeurt in Europa iets, of de provincie, want de provincie heeft ook nog een vinger in de pap.
0: Mm-hmm.
1: Bedenken we iets en dan moeten we weer aan de bak. Wanneer houdt dat op?
0: Ja.
1: En dat is denk ik wel een belangrijke ja, een belangrijk gegeven waar mensen wel mee worstelen.
0: Ja, ja, en dat gaat ook vrevel oproepen natuurlijk.
1: Ja, dat je eigenlijk wat je ook doet, dat dat nooit goed genoeg is. Ja. Nou, dan kun je zeggen van ja, we gaan niet meer in gesprek met... want we willen dit niet. Ja, ik denk toch dat het beter is om wel met elkaar te kijken hoe ver je kunt komen. En dat is een kwestie van geven en nemen. Dat, als je allemaal op je eigen stukje blijft staan, dan kom je niet bij elkaar.
0: Nee. Zijn jullie van BGL ook wel in gesprek met bijvoorbeeld boeren?
1: Ja, we hebben ook naar aanleiding van die raadsvergadering wel wat gesprekken gevoerd. En dan merk je, ja, de uitkomst is dan dat mensen gewoon niet blij zijn en niet tevreden, maar wel goed vinden dat je in gesprek gaat. En dat is soms ook best lastig, want dan heb je mensen voor hun gevoel niet zoveel te bieden.
0: Nee. Ik denk dat er ook wel heel veel emoties bij vrijkomen.
1: Ja. En dat is ook begrijpelijk. Ja. Ik bedoel, kijk maar naar de pasmelders. Dat heb ik in mijn eigen familie. Dat je denkt van ja, wij wilden... Ik ben ooit zelf met mijn broer op stap geweest van doe ons nou maar gewoon een vergunning. Want dat voelt toch wat beter dan een melding.
0: Ja.
1: Nou, het werd bij hoog en belaag weer... Nee, dat was voldoende en dat was goed zo. Daar moesten we ons niet druk over maken. Ja, mijn broer is ook pasmelder nu. Dus die zit ook al sinds 2018 op slot.
0: Ja. En maar wachten.
1: En er gebeurt niets. Dus die kan ook niet verder. Die heeft wel een opvolger, maar die kan gewoon ook niet verder met zijn bedrijf. En wij hopen nu wel... dat met de stappen die

0: The Road to Death and Never Ends van Marcel Kaptein hebben we naar geluisterd. De luisteraars thuis, wij niet. Wij hebben lekker even gekletst, om het maar zo te zeggen. Een heleboel, we hadden het net dan ook over even en tijdens de plaat, een boel negativiteit. Er hoeft maar een klein haakje te zijn. Truus Klein-Wolter, ik ben er nog steeds mee in gesprek, heb ik vergeten te zeggen, na de plaat van Buitengewoon Leefbaar. En dat hoort er natuurlijk ook bij, want men moet wel weten met wie ik aan de praat ben. Om de negativiteit bij mensen los te peuteren. Het is eigenlijk een klein lontje eigenlijk en het ontploft gelijk. Onder andere met de asielzoekers die richting Meppel en zo kwamen. Wat in de krant kwam, we hebben het er net even kort over gehad. Wat voor gevoel wekt dat bij jou op?
1: Ja, ik vind dat heel jammer dat dat zo gebeurt. Ik begrijp zorgen van mensen. Hè? Ik bedoel, en dat is ook in de beeldvorming die in heel Nederland ontstaat. Hè? En door dit nu zo te doen, er wordt een verkenning gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, Steenwakkerland is helemaal niet aan zet. Er wordt een verkenning gedaan in Meppel en Staphorst. Dus dat is nog een eerste fase. En dan wordt nu meteen al zo'n negatief beeld opgeworpen. Dat je eigenlijk al met zoveel nul achter staat. En we weten nog helemaal niets.
0: Nee.
1: Het gaat om een verkenning. Hè. Het zou mogelijk daar iets kunnen. En ik begrijp ook dat mensen bezorgd zijn over wat er zou kunnen gebeuren. Maar dat wat er zou kunnen gebeuren is ook op basis van informatie die we in heel Nederland zien. Reacties van mensen daar. En wat me de laatste tijd is opgevallen, dat als je wat leest, als er ergens een AZC komt, of wat dan ook, dat mensen achteraf zeggen, het is me erg meegevallen.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: En dat heeft wel te maken met die beeldvorming in de media ook, zeg maar. En ik vind dat we daar als gemeenteraad ook een verantwoordelijkheid in hebben om niet maar steeds olie op het vuur te gooien, maar na te denken voordat je iets zegt. En even nadenkt van, weet je, waar gaat dit eigenlijk over? Dit gaat om een verkenning.
0: Ja, precies.
1: En er is nog niets, dus we kunnen ook nog nergens iets van vinden. Ja, dan moet je een beetje voorzichtig zijn met wat je dan al naar buiten brengt. Want Steenwekkerland is niet aan zet. Als nee. Meppel en Staphorst. En

0: Ik ga ervan uit, zoals dat gebruikelijk is, als er dingen zijn die dicht bij jouw gemeentegrens gebeuren, waar de buurgemeente ook mee te maken kan krijgen, dat er gewoon dat het gewoon gedeeld wordt, dat er overleg plaatsvindt en dat ook het college van Steenwijkerland daar hun zegje over kan doen als het zover is. En dan denk ik, laten we dat nu eerst eens even rustig afwachten.
1: Ja, want dat is nog helemaal niet gebeurd.
0: Nee, dat is nog. We zijn nog in een voorfase. En op basis van informatie die dan wat naar buiten druppelt. Komen er stukken in de krant, worden er vragen gesteld. Ja. Ja, ik vind dat jammer.
1: Ja. Erger je wel eens aan dat soort zaken? Dat je denkt van, waarom nou toch?
0: Ja, dat waarom nou toch, denk ik dan. Dan denk ik, waarom moeten we altijd die kant kiezen? Laten we ook eens kijken naar de positieve kant van het verhaal. We hebben gewoon een opdracht. Hè? Elke gemeente heeft een opdracht om een plek te zoeken om mensen te huisvesten. En we doen dat op heel veel plekken goed. Steenwijkerland doet het heel goed wat het betreft de Oekraïne-opvang.
1: Mm-hmm.
0: We houden daar veel geld aan over. En dat komt omdat we dat ontzettend goed georganiseerd hebben. Kijk, en dat komt eigenlijk nooit naar voren, want dat is goed nieuws.
1: Ja, ja. Nou ja, Dirk Brands, denk ik, moet het maar eens een keer onder handen nemen in zijn goed nieuwskrant.
0: Ja, ja, ik bedoel, dat is goed nieuws. En er is ook nog steeds een heleboel goed nieuws.
1: Ja.
0: En ik merk, als je je gaat verdiepen in alles wat niet goed gaat, nou, dan zou je gewoon depressief van worden. En daar schieten we ook met z'n allen niks mee op.
1: Nee.
0: En dat laat onverlet dat er gewoon mensen zijn die enorme problemen hebben om financieel rond te komen, die een woning zoeken. Nou, de agrarische sector en aanverwante bedrijven die heel veel onzekerheid hebben al jarenlang over wat er nu met die stikstof gebeurt.
1: Ja.
0: En hoe hun toekomst eruit ziet. Maar laten we alsjeblieft met elkaar ook naar de positieve dingen blijven kijken. Want anders dan komt het niet goed.
1: Nee.
0: En ik ben van nature een optimistisch mens. En dan kan je ook denken, ja, jij zit daar lekker aan tafel. En ja, zo groot zijn jouw problemen niet. Nee, dat zijn ze ook niet. Maar laten we niet met elkaar allemaal in de put praten. Of al schreeuwen voordat we geslagen worden. Om dat zomaar eens te zeggen.
1: Ja, inderdaad. Want ik zou eigenlijk heel graag positief willen eindigen. Maar het onderwerp wat ik nog even met je aan wil kaarten is eigenlijk, ja, ook zo negatief, wordt zo naar beneden gehaald. En we dachten altijd dat Steenwijkerland regenbooggemeente was. Is hij ook.
0: Ja.
1: Maar echt in hart en ziel, wat de inwoners betreft?
0: Nee, daar heb ik wel wat vraagtekens.
1: Ja,
0: daar heb ik wel wat vraagtekens bij. Ja. Je merkt gewoon dat mensen daar gewoon enorm hard aan werken om een positief beeld naar buiten te krijgen. Maar ook daar gaat het weer om beeldvorming van buiten.
1: Ja.
0: En dat je gewoon enorm je best moet doen om mensen mee te nemen. Dat iedereen mag er zijn.
1: Tuurlijk, ja, zeker.
0: Ik bedoel, iedereen is van waarde op zijn eigen manier. Daar geloof ik oprecht in. En ik maak me wel zorgen over de intolerantie die er is. Want dat hebben we natuurlijk richting asielzoekers en mensen van buiten Nederland. Terwijl er ook best veel Nederlanders zijn die die ook wel eens dingen doen die niet zo netjes zijn. Daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn.
1: Ja.
0: En ik vind dit wel, ja, Nederland leek altijd heel tolerant. Ook over mensen, homoseksualiteit, lesbiennes en de hele, ik weet niet eens meer hoe ik het moet noemen, de
1: LHBTQ. Ja, sorry,
0: ja, ik
1: maar
0: heb,
1: goed.
0: De hele groep mensen.
1: Ja.
0: En dat nu weer zo afneemt, dat je die cijfers die je laatst in de krant leest, dat het bij jongens terugloopt, maar bij meisjes was het percentage nog veel hoger. Ja, en in mijn beleving komt dat ook gewoon door beeldvorming. Ik zit er in mijn eigen omgeving ook. Mensen zitten in zo'n bubbel. Jongeren zitten in zo'n bubbel.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en dat versterkt elkaar enorm. En ik maak me daar zorgen om. Omdat mijn eigen dochter, mijn oudste dochter, is met een vrouw getrouwd. En die hebben weer twee prachtige jongens.
1: Mm-hmm.
0: En dan denk ik, ja, hoe gaat dat dan ook met die kinderen?
1: Ja.
0: Hoe wordt daar naar gekeken?
1: Ja.
0: De jongste die heeft nog wat moeite met praten, maar die zei toen ik daar laatst was, zo vanuit het niets, ik heb twee mama's. En dan denk ik, ja jongen,
1: nou,
0: jij
1: mooi,
0: hebt
1: jongen,
0: twee mama's.
1: Ja.
0: Maar dat blijkt dus wel, ze hadden op de peuterspeelzaal een project gedaan, een soort huisje, bompje, beestje project. Ja, en dan hebben de meeste kinderen hebben toch een papa en een mama.
1: Ja.
0: In ieder geval in aanzet. Ik bedoel,
1: ja.
0: Nou, hij heeft dat niet. En dan denk ik, ja, wat doet dit Wat er nu gebeurt met deze kinderen.
1: Ja, dat ligt denk ik helemaal aan hoe de onderwijzeres, de juffrouw, dat oppakt natuurlijk.
0: Ja, nou, mijn dochter geeft dus zelf les op een school. En toen zij getrouwd is met haar vrouw, hebben ze op school ook de bruiloft, ook op de school de bruiloft gevierd. Dus die directeur stond daar heel erg voor open.
1: Ja.
0: En daar is zij ook gewoon ook in de klas gewoon heel helder over dat het heel normaal is. Maar dat is wel een beetje vechten tegen de bierkaai als je ziet wat er nu landelijk gezien gebeurt. Ja. En ik vind dat ontzettend jammer.
1: Ja.
0: Want je maakt het leven voor heel veel mensen gewoon heel moeilijk. En dat hoeft helemaal niet.
1: Nee. Hoe zit dat politiek gezien? Kun je daar wat stappen in nemen? Staat BVL daarin?
0: Nou, wij vinden, we hebben het altijd over inclusiviteit. Hè? Iedereen moet meedoen. En dan denken we heel vaak over mensen met een laag inkomen of mensen met een beperking of wat dan ook. Maar dat denk ik, daar hoort gewoon iedereen bij. Hè? Ook mensen die van buiten komen, ook mensen die de andere geaardheid hebben of wat dan ook. Hè? Inclusief is heel breed. Daar valt iedereen onder. Ja. En dan gaan we niet aan de rand dan mensen uitsluiten. En ik denk dat we als politiek ook in de beeldvorming daar gewoon wel een rol in kunnen spelen. En ook in moeten spelen, denk ik.
1: Ja.
0: Want daar moeten we wel moeten we wel kleuren in
1: letterlijk en figuurlijk.
0: Letterlijk en figuurlijk kleuren in bekennen, wat mij betreft. Jazeker. Ja. Ja.
1: Er worden wel wat acties ondernomen, ook hier in Steenwijkerland gelukkig. Er is een stichting van de Regenboogstichting. Volgende weekend hebben ze daar activiteit in. Ben je daar nog iets in betrokken? Ga je daar wat heen?
0: Nou, ik moet even kijken, want ik heb mijn dochter is jarig volgende week. Dus daar ben ik volgende week zondag.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik heb gelezen dat ze daarmee bezig zijn. Dus ik ga nog wel even kijken wat we daar aan bij kunnen dragen. Want ik denk dat die steun vanuit de politiek ook gewoon belangrijk is.
1: Precies.
0: Nou, we weten, Tom de Vries is natuurlijk al met zijn eigen actie bezig.
1: Ja. Oh ja, dat is ook zo met zijn brieven. Ja.
0: Ik dacht, het is heel mooi dat hij dat gedaan heeft. Maar dan denk ik, had het misschien ook wat breder kunnen doen, denk ik dan.
1: Ja, maar ja, goed, dat is stom, hè?
0: Ja, dat is vanuit zijn eigen invalshoek.
1: Ja.
0: En dan denk ik, dat had het was ook mooi geweest dat we dat vanuit de raad wat breder. Maar goed, dat kan alsnog wat.
1: Eventueel het gevolg wat dit gaat geven, kan misschien wel met de raad opgepakt worden.
0: Ja. Ik zou dat heel mooi vinden. Ik vind dat ook belangrijk, want kijk, we komen uit het verleden waar het niet geaccepteerd werd. En we gingen een weg op waar die acceptatie er wel was. En nu gaan we weer de verkeerde kant op.
1: Ja.
0: En dan denk ik, ik kan me daar ook over verbazen dat het dan zomaar gebeurt. Maar goed, we weten ook allemaal, daar hadden we ook in het voorgesprek al heel even over, wat als je in een bepaalde social media bubbel zit met allemaal gelijkgestemden, dan versterkt zich dat alleen maar. En ik denk dat dat wel heel veel invloed heeft op, met name op jongeren. Hè? Want die zijn natuurlijk, die willen bij een groep horen.
1: Ja.
0: En die gaan niet zo gauw dan een afwijkende mening geven. Dus dan versterkt dat alleen maar.
1: Ja, inderdaad. En dan is TikTok natuurlijk ook een belangrijke factor daarin.
0: Ja.
1: Truus, we kunnen nog het hele uur volpraten, heb ik zo het gevoel. Maar onze tijd zit erop. Ik wil je heel hartelijk danken voor je openheid en je spontane antwoorden. En heel gauw tot de volgende keer.
0: Nou, graag gedaan. En tot ziens, zeggen we dan maar, hè?

0: eerste entree. We zitten op het moment met de verbouwing. Dus ja, het is nu even wat lastiger met parkeerplekken. En met de entree is aan de andere kant. Aan de zijkant.
1: Ja.
0: De andere kant, daar staat wel heel mooi de deur wagenwijd open.
1: Mooi zo.
0: Dus mensen zijn van harte welkom, ondanks de verbouwing.
1: Ja. Ja. En als het verbouwd is, dan is het vast een prachtige entree.
0: Dan krijgen we mooi... nu hadden we in de entree moest je door twee deuren, moest je een knik maken. Dat is ook wel wat ingewikkeld met die hulpmiddelen.
1: Ja.
0: En nu krijgen we straks echt fraaie, openslaande... of ja, van die elektrische deuren die automatisch opengaan als je aankomt lopen.
1: Ja, of alleen maar luxe.
0: Wordt het wat makkelijker voor de mensen.
1: Ja. Ja. Nou, fijn, fijn. En wat kerst betreft een goede klant, denk ik. Als je dat klanten noemt, ik weet niet hoe dat...
2: Gebruikers noemen wij het vooral. Het is een gebruiker van een hulpmiddel. Ja, nee, die kunnen daar hartstikke goed terecht. En ook wat Mario al even aanstipte, de uitleg die er gegeven wordt. Hè, want als je voor het eerst een hulpmiddel gaat ophalen, stel je hebt voor een dagje uit of je bent slechte been, je haalt een rolstoel op voor een paar dagen. Ja, sommige mensen hebben nog nooit een rolstoel vast gehad. Dus hoe werkt dat dan met in- en uitklappen? Nou, de dames kunnen daar echt heel goed uitleg over geven. Die kunnen dat een paar keer demonstreren. En dan kan iedereen goed op weg met het hulpmiddel. En dat is voor ons als leverancier ook heel belangrijk.
1: Ja.
2: Dat proberen we zelf ook te doen. En dan is het gewoon heel fijn dat zo'n locatie daar heel goed mee om kan gaan.
1: Ja.
2: Ja. En dat valt of staat ook met het contact wat zij met de persoon ook hebben aan de balie.
1: Ja, inderdaad. Ja, want je gaf net aan van als het in de auto past, dan...
2: Dan kun je het daar ophalen.
1: Je moet het maar zo ver krijgen dat het in de auto past. Hè? Ik krijg nooit zo'n rolstoel in elkaar.
2: Nee, we zullen er niet een hooglaagbed neerzetten. Dat is niet nodig. En die komen we aan huis brengen. Dan kunnen mensen ons altijd bellen. Maar alles wat inderdaad van een douchekrukje tot aan een rolstoel en de elleboogkrukken, rollator, dat kunnen de meeste mensen over het algemeen goed in de auto kwijt.
1: Ja.
2: Nou, dat kun je daar prima zelf in je eigen tijd, want dat is eigenlijk het belangrijkste. Je hoeft niet te wachten op iemand, je kunt het in je eigen tijd ophalen.
1: Ja. Wordt er veel gebruik gemaakt, Sandra, dat jij weet? Of moet ik misschien bij een van de andere dames zijn om hulpmiddelen te lenen?
3: Ja, heel veel. Het is van de ledenvereniging eigenlijk denk ik wel de core business.
1: Oké.
3: Okay. Ja, en mensen worden daar ook vaak om lid, hè, reactief lid. Net als bij de ANWB. En je auto stopt ermee. En ja, dan wil je toch wel graag die ANWB.

0: B-service, dus dan worden mensen lid. Nou, bij ons betaal je niks extra als het acuut is. Wij houden die 12,50 met de automatische incasso.
1: Ja, maar het is wel 15 euro.
0: Het is wel een heel belangrijk onderdeel van ons bestaansrecht. Ja. Zeker.
1: Ja. Ja, en ontzettend belangrijk, want ga maar eens door je enkel, hè, en zit maar eens verlegen om een kruk.
0: Ja. Daarom zijn we ook wel blij met de openingstijden, hè, van de Noordwestgroep. Dat is ook een beetje wat Ellie zei, je kan in je eigen tijd.
1: Ja.
0: Dus ja, 5 dagen per week kan je daar terecht. Dat is, is ook fijn.
1: Ja. Jij werkt daar ook? Jouw kantoor heb je daar?
0: Die heb ik nog aan de meeste Siegertes tegenstraat.
1: Okay.
0: Ja, het is wel goed om te zeggen misschien dat wij wel meer doen natuurlijk dan de uitlenen van de loophulpmiddelen. Dus ik wil iedereen uitnodigen om op onze website te kijken. www.uwlenenvereniging.nl. Het is toch ook echt een vereniging met leden. Zoals, zoals ook bij een voetbalclub, zeg maar.
1: Ja,
0: dus, en dan is voetbal misschien je core business. Maar ook daar zit je met de gezelligheid. En dat is bij deze ledenvereniging niet anders. En we hebben ook uitjes, we geven lezingen. We willen graag mensen helpen, we willen mensen wijzer maken. Ik ga nu vast een lans breken voor maart 2027. Kijk even naar de dames, want ik misbruik deze tijd gewoon. Ja. Maar dan komt Marieke Ludwig praten over bijvoorbeeld het vrouwenhart. Dat is ook iets wat mij zeer letterlijk aan het hart gaat.
1: Ja, ja.
0: Dus dan heb ik deze stiekem er al even tussen gevlogen.
1: Ja, heel belangrijk. Ja, gaat mij ook zelf persoonlijk aan het hart. Ja. Ik denk dat we alles wel eens een beetje doorgesproken hebben, dames. En ik vind dat jullie het zeer duidelijk uitgelegd hebben allemaal. En ik hoop dat ontzettend veel mensen, eigenlijk alle mensen, de weg nu weten te vinden naar de Noordwestgroep. Om daar de hulpmiddelen die zo nodig zijn te kunnen lenen.
2: Dat hopen wij.
1: En nogmaals krijg ik van de techneuten nogmaals het adres even. Eén koor.
0: Koemaarten 36.
1: Nou kijk, geweldig. Dames, dankjewel. En als er weer wat is, dan horen we het graag.
2: Graag gedaan.
0: Jij bedankt, hè, Ria.
2: Dankjewel.

En tot zover het eerste uur Kopwijzer. We hebben geluisterd naar Truus Klein-Wolterink, raadslid van Buitengewoon Leefbaar. En we hebben het gehad over de uitleenhulpmiddelen van Noordwestgroep. Sandra Lampen, Marjole Roy, van de, die was van de Noordwestgroep. Sandra van de ledenvereniging Oude en Nieuwe Land. Al die afkortingen. En Ellie de Glee, en die was is betrokken bij Kersten Hulpmiddelen. Zometeen het tweede uur met onder andere hulp bij geldzorgen in de gemeente Westerlingwerf. En Dirk live op locatie, want het is atelierroute dit weekend. Tot straks.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

Weekend. Met nieuws en muziek. Dit is RTV Slos. RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: muziek.
1: Jouw muziek.
0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
1: Hoor je en zie je
0: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.
3: Kijk voor de Limburgers! Zijn meisje te zoenen. Toen hij vroeg, is het fijn, zei ze nee.

0: teken te aken.
1: Ja.
0: Lag s'nachts diepe zuchten te slaken. Ze jammerde, oh, het kriebelt me zo. Wel een deken in bed, maar geen la-

uit Montevideo. Die ruilden hun Alfa Romeo. In voor een DAF en rijden nu maf als promotieteam rond.

0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.